0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België en Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Van harte welkom bij De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken. Vandaag wil ik het met u hebben over de stille vragen. De stille vragen. Een interessant onderwerp, want je kan er zoveel kanten mee opgaan, nietwaar? Wel, we gaan in deze aflevering reflecteren op het leven en de dingen die vaak aan ons voorbij gaan. Dingen waar we soms onverwacht even bij stilstaan. En misschien is vandaag die dag. Vandaag staan we even stil bij enkele van de reflecties die we anders maar laten gaan. En er zal uiteraard wat leuke muziek tussen zitten, waarvan ik hoop dat u zult genieten. En sinds we het zullen hebben over de stille vragen, is hier het geluid van de stilte, the sound of silence. Simon & Garfunkel.

The Sound of Silence, een prachtig werkje van Paul Simon en Art Garfunkel. Deze twee heren ontmoetten elkaar op de middelbare school in de jaren 50. En ze begonnen samen te zingen als Tom en Jerry, denk ik. Dat waren hun namen toen. En ze zongen liedjes van de Everly Brothers. Maar initieel hadden ze niet zoveel succes, dus na de schooljaren ging elk hun eigen weg. Op een gegeven moment in 1962 kwamen ze elkaar weer tegen en besloten ze toen weer samen op te treden. In 1963 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. Maar dat werd ook geen grote hit. Dus vertrok Simon naar Engeland om zich verder toe te leggen op een solo carrière. Nou, 3 jaar later haalde een remix van hun nummer The Sound of Silence, datzelfde liedje wat we net afdraaiden, plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten. Dus namen de heren haastig een tweede album op met dit nummer als titelsong. Het nummer was in de hele wereld gelijk erg succesvol en meerdere hits volgden. Doordat hun muziek in 1967 ook werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate, werd hun naam definitief gevestigd. Ze namen daarna nog 2 albums op. Ze wonnen maar liefst 5 Grammy Awards voor hun albums. Maar ze hadden ook oplopende onderlinge spanningen. En dus ging het duo in 1970 uit elkaar. Hoewel de heren sindsdien verschillende malen samenkwamen weer, kwam het pas tot de serie reunieconcerten in 1981. Maar ook dat liep weer op de klippen vanwege meningsverschillen. In 2003 ontving het duo een Grammy Lifetime Achievement Award. En beide heren zijn nog steeds actief, ook al zijn ze nu natuurlijk stukken ouder. Paul Simon is 3 keer getrouwd geweest, laatstelijk met Eddie Brickell. En hij treedt nog steeds op. En Garfunkel die is 2 keer getrouwd geweest en treedt tegenwoordig op met zijn zoon die ook Art heet.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. En ik ga u in 4 etappes tussen de muziekjes door confronteren met reflectieve onderwerpen waar we allemaal best eens een keer bij moeten stilstaan. Het eerste stuk heb ik getiteld Nimmer verstuurde brieven. Nimmer verstuurde brieven. Er is iets wat de meeste mensen met zich meedragen zonder het ooit hardop te zeggen. Woorden die klaar liggen, maar nooit zijn uitgesproken. Een dankjewel die te laat kwam. Een sorry die te moeilijk was om uit te spreken. Een ik hou van je die vanzelfsprekend leek en daardoor nooit werd gezegd. De Australische verpleegkundige Bronnie Ware werkte jarenlang in de palliatieve zorg. Ze zat aan het bed van stervende

En ze vroeg hen wat ze anders zouden hebben willen doen in hun leven. En wat ze ontdekten was dat de mensen niet vonden dat ze te weinig hadden gewerkt of te weinig hadden bereikt. Wat hen het meeste speet, was dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt. Vaak om anderen niet voor het hoofd te stoten. En als gevolg daarvan, schreef mevrouw Weir, werden ze nooit helemaal de persoon die ze hadden kunnen zijn. Nou, dat raakt iets dieps. Want wij mensen, die opgroeien in een cultuur waar je respect toont door te zwijgen, waar je je ouders niet tegenspreekt, waar je problemen binnenshuis moet houden, wij kennen dat gevoel maar al te goed. Dingen die je wilde zeggen tegen je moeder, maar niet durfde. Dingen die je wilde zeggen aan je vader, maar op het moment leek het gewoon niet een goed idee. Dingen die je je kinderen had willen vertellen, maar waarvan je hoopte dat ze het vanzelf zouden begrijpen. Jammer genoeg begrijpen ze het niet altijd vanzelf. Dus mijn vraag is, als u vandaag een brief zou schrijven, een brief die u nooit verstuurt, maar die u gewoon voor uzelf schrijft, aan wie zou die brief zijn? En wat zou u zeggen? Wat heeft u al die jaren tegengehouden? Het hoeft geen grote verklaring te zijn. Soms zijn het de eenvoudigste woorden die het zwaarst wegen. Ik was trots op je. Ik had het anders moeten doen. Dank je voor alles. Maar misschien is het dus nog niet te laat om die brief toch te versturen. Denk daar even over na.

Barry, Robin en Morris Gibb. I just gotta get a message to you. Deze heren werden geboren op het eiland Man en emigreerden in 1958 naar Australië. Daar begon hun carrière toen ze in 1966 met hun tweede uitgebrachte single Spicks and Specks van hun gelijknamige album een grote hit scoorden in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald trouwens door Robert Stigwood, bekende naam in de muziekwereld in die dagen. Robert Stigwood was ook de manager van Eric Clapton. Dus Stigwood werd hun manager en de hits begonnen te rollen. De gebroeders hebben niet alleen voor zichzelf liedjes geschreven trouwens. In 1967 schreven ze op verzoek van hun manager het lied To Love Somebody voor Otis Redding. Later hebben ze zelf het lied ook opgenomen. Hun grootste topper in de vroege jaren was Massachusetts. Maar toen kwamen de interne strubbelingen, zoals je dat altijd hebt in gezelschappen, of het nou familie betreft of niet. En de strubbelingen kwamen niet alleen maar vanwege de roes van hun populariteit, maar ook vanwege onderlinge rivaliteit, voornamelijk tussen Barry en Robin. Robin verliet op een gegeven moment de groep en de Bee Gees waren verleden tijd. Wel, dat was zo tot 1975. Want toen gaven ze dus weer gevolg aan adviezen van hun managers, Robert Stigwood en anderen, om wat meer dansgerichte disco-nummers op te nemen. Het was namelijk de disco-tijd. Nou, toen kwam er dus weer een hele rits hits vrij, met Nights on Broadway als de grote uitschieter. Hun bijdrage aan Saturday Night Fever bezegelde hun gigantische sterrenstatus. En naast krakers als You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive en Night Fever schreven ze ook nummers voor andere artiesten, zoals voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en voor Tavares, More Than a Woman, en voor Frankie Valli, Grease, en voor hun broer Andy Gibb. En toen het disco-tijdperk voorbij was, legden ze zich nog verder op het schrijven van muziek voor anderen. Ze schreven voor Barbara Streisand, voor Dionne Warwick, voor Diana Ross, voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Hoewel het later wat rustiger geworden is om de Bee Gees heen, bleven ze toeren. Maar Morris overleed in 2003 en toen had je alleen Barry en Robin nog. Maar Robin die overleed ook in 2011. En de enige overgebleven Bee Gee nu is Barry Gibb. Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus. En vandaag heb ik het over de stille vragen. Ik heb dit stuk gelabeld Wat u uw kleinkinderen wilt meegeven. Er is een onderzoek dat me is bijgebleven. Grootouders fungeren als bewaarders van familiegeschiedenis en culturele tradities. En dat draagt direct bij aan de identiteitsvorming van kinderen. Ze bieden morele begeleiding en fungeren als rolmodellen. En dat brengt de ontwikkeling van een sterk moreel kompas bij kleinkinderen teweeg. Het klinkt wetenschappelijk, ik weet het. Maar wat het eigenlijk zegt is iets wat u al wist. U bent onvervangbaar als u de rol van grootouder vervult. Niet dat u oppas bent. Niet dat u de bankrekening bent voor de uitgaven die komen. Maar als mens. Als mens bent u onvervangbaar. Als levend archief van een wereld die uw kinderen en kleinkinderen nooit zelf hebben meegemaakt. Vooral de kleinkinderen. Vooral de jongeren in de buurt. U heeft dingen gezien, meegemaakt en overleefd die geen enkel boek kan beschrijven. U kent de geur van Paramaribo in de ochtend. Misschien nog. U weet hoe het voelde om voor het eerst in Nederland aan te komen. Misschien nog. U heeft geleerd hoe je overeind blijft als het leven tegenzit. Dat is zeker zo, nietwaar? Maar wat geeft u door? Niet de grote dingen, die komen vanzelf. Maar de kleine dingen. Het recept van uw moeder. Het liedje dat u zong toen u klein was. De uitdrukkingen in het Sranantongo die geen vertaling hebben. De manier waarop uw familie de tafel dekte voor een feestdag. De waarden die u door dik en dun hebben gedragen. Een historicus in Nederland die heeft het zo gezegd. Verhalen die nooit zijn verteld worden soms pas gedeeld als het bijna te laat is. Hoe pijnlijk die gesprekken tussen kinderen, ouders en grootouders soms ook zijn,
toch durven mensen het verleden dan te verwerken en erover te praten. Dus wacht er niet meer mee. Uw kleinkinderen groeien op in een wereld die razendsnel verandert. Ze hebben wortels nodig om niet omver te waaien. En die wortels, die bent u. Dit is Kiyo Sakamoto.

Uwe om Wita Ruko. We kennen het allemaal gemakshalve als Sukiyaki. Een lied van Kiyo Sakamoto. Eigenlijk de enige die we echt kennen. Hoewel hij andere hits gekend heeft in zijn cultuur en in zijn leven. Maar deze man is niet echt oud geworden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Hij werd geboren in Kawasaki als jongste in een gezin van 9 kinderen. Zijn roepnaam was Kiyo. En dat is Japans voor 9. Sakamoto begon te zingen op de middelbare school en hij werd al snel populair. In 1958 werd hij zanger van de Japanse popband The Drifters. In 1963 had hij een internationale hit met dit werkje, Ue Omiyutu Aruko. Nou, jammer genoeg kwam 12 augustus 1985 veel te vlug. Dat is namelijk de dag dat Kiyo Sakamoto om het leven kwam in een vliegtuigongeluk. Waarbij vlucht 123 van Japan Airlines crashte toen ze de bergkam van de Takamagahara raakte. Voordat het vliegtuig neerstortte heeft hij nog een afscheidsbriefje kunnen schrijven aan zijn vrouw, met wie hij 2 dochters had, Hanako en Maiko. Sukiyaki bezorgde Sakamoto internationale faam. Het lied heeft in 1963 gestaan in de hitlijsten van zowel Japan als de Verenigde Staten. In Amerika stond Sukiyaki 3 weken lang boven aan de Billboard Hot 100 lijst en was daarmee tevens het eerste en enige volledig Japanstalig liedje dat ooit die notering heeft behaald. Wij gaan terug naar de stille vragen. En dit stuk heb ik getiteld De dingen die u nooit heeft gezegd tegen uw moeder of vader. Ja, er is een moment in het leven van bijna iedereen waarop je je realiseert, ik had meer vragen moeten stellen. Vragen aan je moeder over haar eigen jeugd. Over wat ze droomde voordat jij er was. Over hoe het was voor haar om haar land achter te laten als zij dat ooit gedaan heeft. Of om hier, waar u nu bent, een leven op te bouwen. In de kou en de drukte van Nederland. Of misschien gewoon, als ze in Suriname gebleven is, hoe het was daar. Over wat ze bang voor was. Over wat er blij maakte. Ja, de vragen blijven, ook al zijn die ouders er niet meer. Andersom, u heeft misschien ook dingen die u uw ouders nooit heeft gezegd. Een dankjewel die u altijd voor lief heeft genomen. Een erkenning van wat ze hebben opgeofferd. Of misschien, en dat is moeilijker, een eerlijk gesprek over iets wat u heeft gekwetst, maar waar u nooit woorden voor heeft gevonden. In de Surinaamse cultuur en in veel andere culturen leer je van jongs af aan dat je je ouders respecteert door te gehoorzamen en niet door te praten. Kritiek geven is onbeleefd. Gevoelens tonen is zwak. En dus zwijg je, jaar na jaar, decennium na decennium. Een Belgisch onderzoek stelde vast dat tussen de 7% en 12% van ouders aangeeft vervreemd te zijn van tenminste 1 van hun volwassen kinderen. En dat er een enorm taboe rust op dit onderwerp. Ik vertel het aan niemand, zei een moeder, omdat ik weet wat mensen dan denken. Vervreemding begint zelden met een grote ruzie. Het begint met dingen die niet worden gezegd. Met gesprekken die worden uitgesteld. Met de veronderstelling dat de andere toch wel begrijpt. U hoeft niet alles te zeggen. Maar misschien is er 1 ding. 1 zin die al te lang wacht. Tegen uw ouders, tegen uw kinderen of tegen uzelf. Wat zou die zin zijn? Stevie Wonder heeft misschien het antwoord.

I just called to say I love you. Laatst zag ik een clip op TikTok waarbij een koppel het had over het feit dat het lied zo speciaal is. Hoewel we jaar in jaar uit ernaar hebben geluisterd, staan er weinig mensen bij stil dat hij eigenlijk het hele jaar de revue laat passeren. Hij heeft het over alles wat er gebeurt van december tot en met november. En als je dus goed naar het lied luistert, dan merk je dat hij het daarover heeft. Dat in elk jaargetijde en welke maand het dan ook is, het gepast is om te zeggen dat je van iemand houdt. Als je dat voelt. Stevie Wonder werd als het derde kind van Lula Mae Hardaway geboren, maar 2 maanden te vroeg. En hij bracht dus zijn eerste dagen door in couveuse. Dat heb ik al vaker verteld. Hij kreeg zuurstof omdat hij niet goed ademde door onrijpheid van zijn longen. Maar hij kreeg te veel zuurstof. En dat verstoorde de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij blind werd. Op 7-jarige leeftijd speelde Stevie Wonder voor het eerst piano. Hij zong in een kerkkoor, leerde zichzelf mondharmonica, drums en basgitaar spelen. Op 11-jarige leeftijd sloot hij, geholpen door zijn moeder, met Motown zijn eerste platencontract. In 1963 brak hij door met het liedje Fingertips. En de mensen achter het Motown-label vreesden dat het succes van Fingertips niet zou worden geëvenaard. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn, want in november 1965... zag het er heel veelbelovend uit voor Mr. Wonder, met liedjes als A Place in the Sun en de vertolking van het door Bob Dylan geschreven Blowing in the Wind. In 1970 werd het album Signed, Sealed and Delivered uitgegeven. Op de 21ste verjaardag van Stevie liep het door zijn moeder ondertekende contract bij Motown af. Hij hernieuwde het contract aanvankelijk niet en in de $1 miljoen van het label. Met dit geld liet hij zijn eigen muziekstudio bouwen en hij schreef zich in bij de Universiteit van Southern California. Hij wilde namelijk meer artistieke vrijheid en die bereikte hij in maart 1972 toen hij een nieuw contract onderhandelde met Motown. Het label mocht zijn platen uitbrengen, maar hij behield alle rechten op zijn muziek. Heel slim. Zijn succes heeft een heel lang spoor gekend met een lange rij hits zoals You Are the Sunshine of My Life, Superstition. En in 1974, moet u weten, viel hij 4 keer in de prijzen van de Grammy Awards. In de jaren 80 had hij een enorme blast met zijn 20ste studioalbum Hotter Than July. En daarna schreef hij, bleef hij aan top. Met liedjes als Master Blaster en That Girl, Ebony and Ivory en I Just Called to Say I Love You. De ene die we net afdraaiden. Naast zijn muzikale loopbaan is Stevie Wonder een vervent activist. Hij heeft dus schuifkinderen uit verschillende relaties, is meerdere malen getrouwd geweest, is vandaag de dag een beetje minder actief, maar nog steeds heel goed bezig. En wij keren terug naar de stille vragen. En dit stuk noem ik wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Dit is misschien wel de meest persoonlijke vraag die iemand zichzelf kan stellen. En ook de gevaarlijkste, want het antwoord onthult wie u werkelijk bent, los van alles wat u heeft bereikt. Wat zou u anders doen? Niet in grote dramatische zin hoor. Niet ik had een andere carrière gekozen of ik had nooit naar Nederland gegaan of whatever, maar kleinere dingen. Bijvoorbeeld, zou u meer tijd hebben genomen voor dit of dat? Zou u minder hard hebben gewerkt? Zou u meer hebben gelachen? Eerder gezegd, wat u dacht. Minder geprobeerd om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Bronnie Ware, diezelfde verpleegkundige waar ik het over had, die stervenden begeleidde, weet u nog, in Australië, diezelfde vrouw noteerde wat zij het vaakst heeft gehoord. De meest voorkomende spijtbetuiging van oudere mensen was: ik zou willen dat ik de moed had gehad om een leven te leiden dat trouw was aan mezelf, niet aan de verwachtingen van anderen. De meeste mensen hadden niet eens de helft van hun dromen verwezenlijkt. En ze wisten dat het lag aan keuzes die ze hadden gemaakt of juist niet hadden gemaakt. En weet u, dat is confronterend. Maar het is ook bevrijdend. Want het betekent dat keuzes tellen. Dat het hoe u leeft ertoe doet. Voor mensen die zijn opgegroeid tussen 2 culturen,
en die jarenlang hebben gebalanceerd tussen wat Suriname van hen verwachtte en wat hun nieuw land, in uw geval Nederland, in mijn geval Amerika, van hen vroeg, is dit een bijzonder gewichtige vraag. U heeft keuzes gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt onder omstandigheden die weinig ruimte lieten voor twijfel. U moest overleven. U moest uw kinderen verzorgen. U moest bewijzen dat u erbij hoorde. Maar ergens, diep van binnen, was er ook een mens met eigen dromen, met eigen verlangens, met de eigen stem. Is die stem gehoord? Of heeft u die stem te lang binnengehouden? Het mooie is, het is nooit helemaal te laat. Niet om iets te zeggen. Niet om iets te doen. Niet om eindelijk te leven op de manier die u altijd al voor ogen had. Het enige wat u nodig heeft, is de moed om te beginnen. En hier is Whitney Houston die ons gaat aansporen.

Whitney Elizabeth Houston. Ze werd The Voice genoemd. En dat was geen overdrijving, zoals u net ook gehoord heeft, hè? Ze werd geboren op 9 augustus 1963 in Newark, New Jersey. Groeide op in een muzikale familie. Haar moeder Sissy was een gerenommeerde gospelzangeres. Haar nicht was niemand minder dan Dionne Warwick. Al als kind zong Whitney in het koor van de Baptistenkerk in Newark. En op haar 15e stond ze als professioneel achtergrondzanger te zingen voor artiesten als Chaka Khan en Lou Rawls. In 1985 brak ze wereldwijd door met haar debuutalbum. Het werd een bestseller. 25 miljoen exemplaren wereldwijd. En het leverde er 7 opeenvolgende nummer 1 hits op. Een record dat alleen maar door de Beatles en de Bee Gees behaald is geworden tot nu toe. De grootste moment kwam in 1992 met de film The Bodyguard en haar versie van I Will Always Love You. Dat was zo prachtig. Die soundtrack domineerde de Grammys dat jaar. Met Whitney Houston, die de awards won voor album van het jaar, plaat van het jaar en beste vrolijke popvocale prestatie. Maar achter de schijnwerpers worstelde ze. Een turbulent huwelijk met zanger Bobby Brown en een strijd met verslavingen tasten haar carrière en gezondheid aan. Op 11 februari 2012 overleed ze op 48-jarige leeftijd in haar hotelkamer in Beverly Hills. Een tragisch einde voor een van de grootste stemmen die de wereld ooit heeft gekend.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

We naderen het eind van dit programma. Vandaag had ik het in de andere kant over vier stille vragen. Vier uitnodigingen om even naar binnen te kijken. Brieven die nooit zijn verstuurd. Dingen die u uw kleinkinderen heeft willen meegeven en nog niet hebt meegegeven. Woorden die u nooit heeft gezegd tegen uw ouders of kinderen. En de vraag wat u anders zou doen als u opnieuw mocht beginnen. Er is geen goed antwoord op deze vragen. En er is zeker geen verplicht antwoord. Maar de vragen stellen, alleen al dat, heeft waarde. Want wie stilstaat bij zijn leven, leeft bewuster. En wie bewuster leeft, heeft minder spijt. U bent iemand met een bijzonder verhaal. U heeft een wereld verlaten en een nieuwe wereld opgebouwd. U heeft misschien kinderen grootgebracht in een land dat niet de uwe was. U heeft vastgehouden aan wie u bent, ook als de wereld om u heen dat moeilijk maakte. En dat verdient erkenning. Van anderen, maar voor eerst van uzelf. Dank dus voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat u me een nootje wilt sturen als er iets is dat u geraakt heeft of iets dat u in de toekomst behandeld wilt horen. Ik sta altijd open daarvoor. Mijn e-mail is jmarcus01@earthlink.net. jmarcus01@earthlink.net. En ik reageer graag zo gauw dat mij mogelijk is. Dank voor het luisteren vandaag. Ik wens u een mooie, stille morgen, middag of avond toe, met ruimte voor uw eigen gedachten. Tot volgend maand hopelijk weer, wanneer we aan de ene kant en de andere kant toch wel samenkomen bij de andere kant. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is...

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

it wasn't for faith.

0: Een heel goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb het muziek een beetje door laten draaien, maar het is een live uitzending. De telefoon gaat, maar de mensen zijn nieuwsgierig. Die willen, het is goed hoor, die willen weten of het een live uitzending is of een herhaling of alleen muziek. Dus wanneer je de telefoon opneemt, goedemorgen, dan heeft men bevestiging of men heeft het niet, dan hangt men het op, dan hangt men gewoon op, bats. Dus als de telefoon verder gaat, dan bijvoorbeeld nog 5 of 6 keren, dan neem ik het gewoon niet op, weet u? Dat is wat er gebeurt. Maar wanneer ik het sein geef, u kunt bellen. Dan kunt u bellen gewoon. Maar nu vertel ik u, dit is een live uitzending. Ik heb bepaalde tijd is indeling. Dus vandaar, u luistert en u geniet. Zometeen zie je Mathilde. Eerst mijn groeten. Goedemorgen, broeders en zusters, trouwluisteraars van de Radio Mart. Mijn naam is Rufus L. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is vandaag de laatste zondag, de laatste dag. In mei, zondag 31 mei 2026. Voor sommige mensen einde van de week. En voor anderen begin van een nieuwe week. Laat ons gezamenlijk bidden. Ik nodig u uit met mij gezamenlijk te bidden. Om God te danken, te loven en te prijzen voor wat Hij heeft, dat Hij over ons heeft gewaakt. De afgelopen nacht. Zodat wij een nieuwe dag mogen aanschouwen. Maar tegelijkertijd bidden wij ook voor degenen die niet meer ontwaakten vanmorgen. We bidden voor de zieken, bedroefden. Voor onze jongeren en onze senioren. En wij danken God ook voor de mensen die iets te vieren hebben. Iemand die blij is van hart, dan vormen wij een kring om de minder sterke te helpen. Psalm 23. Kunt u bidden? Dat vindt u als u rust nodig hebt. Wij openen vanmorgen met onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Leer ons ook om onze schuldenaren te vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Zo. Dat bent je nou zeker. We hebben de Heere gedankt, bedankt, om het zo te zeggen dan. We hebben dank gezegd. En de dag geopend. Muzikaal was het er al. Maar nu, volgens het gebed. Ik heb vorige week Sisa Mathilda gehad aan de telefoon. En het was een, zoals altijd een krachtig gebed. Kijk, ik stem met Sisa Mathilda af hoor. Ja? Je hebt mensen, luisteraars, die verzoeken soms, hè. Zeg, ik heb het gemist. Of ik heb het van een ander gehoord dat het geweldig was. Of het heeft me iets gedaan. Wilt u alsjeblieft de volgende week weer herhalen? Als er genoeg mensen zijn, dan kijken we hoe dat gaat. En dan, u bent de luisteraar. Het doet u iets. Het is voor u dat het programma gemaakt wordt. En dan wordt het herhaald, zoals vanmorgen. Aan de lengte van het gebed, de bemoediging van Sisa Mathilda, presenteer ik dus, als het heel lang is, krijgt u hem gelijk 8 uur. Maar als Sisa Mathilda live is, ook 8 uur hoor. Maar alsjeblieft.
1: Laat dat u first. De Heere zegenen en behoede u. Bij Dendrani en Tangibaka. Voor dat grand biggie wonder of rock dat doet je u baka voor wiki u. En tja u kom baka in na konre voor de libi wang. Zodat u kan bless u nu die de man die baka nanga attack. Lobby wang. Uno di dena oso mama papa omu tanta. Ye bere rutu fu masi. Ye bere tu pasi fu papa si. Wan blessi sweetie son de mama ting. Dat mi Sisa Mathilda vanuit a konre fu libi wang e baji uno. Me bless u nanga bung fu gosontu. Me bless u nanga bung fu lobby. Fou masra gado si. Me blessu nanga freedom. Me blessu nanga harmony. Nanga koloku. Nanga force put nanga success. Nanga blijdschap nanga vrolijkheid. Bika disi masra gado Jehovah tata. Wanji aladem chinfeng. De vreugde des Heeren is onze kracht. En zonder de vreugde, a blijdschap voor masra gado. Kraktino de in unjeje in asiel. Die de manten voor dat de me winsu alla sweetie blessi. Alla pesiki de me commando da jeje voor gado krakti. Voor overspoel uno. Voor voer uno bogo bogo nangas gozontu krakti. Betwijfel de pe wanhoop de pe sorgo de. Dat pe me beji Jehovah tata fu commando da santa yeye. Fu tja oplossing konji uno. Fu tja troostu konji uno. En fu a tja overwinning konji uno. Dat alla u omstandigheden en situatie. Natuurlijk Sisa Mathilda sabtaki. De vreugde de sari de ook toe kreeg de. Dat na zo alibi zetike ba. Even en oneven. En per boemfu wat bij de. Per boemfu verdriet de. Troosteloosheid de. Wanhoop de. Dappe me beji Jehova. Da granta ta fu wi. Fu a commando en jeje tja troostu konji uno. Fu a tjadi krakti konji uno. En dekati fu ka overwin a verdriet di e moro uno ya. Kan de wa leegte de. Kan de wan soort firi de taki. I de mai no de isrefi. Masa gado genade. De nanga yu. En in genade sari voor je kalibi nanga in. Die de man ten je die fiari of je bevallen of je kies wan boom primacy of ja, ik verlief of weet ik veel, zang kan ik je at die vier plezier. Teken en horen trangen En me bidji masagado, voor me nog vuldig uw blijdschap, uw vrolijkheid die u, zodat u kan kiezen nieuw libikracht in u. Before me go moro fara, mo sing man sing die Jehova. Jehova na ening. Jehova na ening. Ma tigado tranga industry Jehova na ening di de manteng avin sort of tree abi as vin sort fetty fetty as avin sang eron boto you et e masanga you e queens you Jehova na ening Jehova karen Kadena enenti de mamanting, Yehufa Sebaot, Yehufa El Elohim, Kadinti de manting, Matigado, Tranga in Yustri, Yehufa Tatana ening, Aiti de manting anatrobi, as it was if he, a lookutak idenuan, dipi dipi peti. A jes ye waka masoso dungu ye si a jes ino man si no an kring ma metegi tak Yehova da ala makti gado di ben kav yu fu dedi yu deta pen futu bani di ben komando a ye ye fu yu kong na ini na gron tapu fu libi wan fu yu ben si en glory fu si en bigi fa e wondu do vroko ti de mata ano libi yu a vins fa feti fi tranga a vins omenis no to don boto yu a vins omens kuala enak yu Yehova da makti gado na en ofeta feti giyu en te gado Adonai Elohim feta feti giyu ina afuspang asa wini nomo nomo lasi no de te yu feti yu srefi da yo lasi ma te abrastri di Yehova vitata da alamakti gado di sabi fa feti mu feti na yeye kondre da ina frede wini sa de nomo nomo en ti de mante me go baka na awotu Because the diopo that so food le kwao mo fe nyang dringi aso food we taki tachi tachi tachi dan so lis ina taki di we taki we takwa lo lo lo sani we fluku uns defi we vis was uns defi we saka saka uns defi man of dati Yehova tata ben komando ayeye fu wotu potin uno that make in spreke me lis jubaka Make us up that word to now and dressy. Did them man if ye siki go ye siki kong? That da no man fence I do you. So de na word to di touchy to the wet up one tra one dry con take you backa. Da ye luku go ye luku kong. That ma final man fin ye bait scrap. Final man fin you bait scrap. For say that da no man fence I do you. Mana word to. Di you been touchy to the wet up you srefi, to the wet up you mama, you brother, you papa. Na that dry tiki, madai no sabi. And sakwo, me lisi spreke 15. Spreke 15 etaki, en sacht antwoord, keer de grimmigheid af. En sacht antwoord, oeere, we verstaan sa met taki. Een zacht antwoord, one safety, one sweet antwoord. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Maar een krenkend woord werkt de toren op. Dan weer go bakka naar Psalm 17. En meteke is kootaki, meteke is naar Psalm 16, vers 24. Mi belezen juk ba ala den ting. Vriendelijke woorden zijn als honing zeem. Zoet voor de ziel en medicijn. Medicijn voor uw gebeente en mijn gebeente. Beter een droog gebeente en rust daarbij. Dat na spreuken 17. Dan een huis vol vleesspijzen waarover men twist. Daarmee kon naar Spreuken 18, vers 22. Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. Die de manting, lobiwan. Zo'n te juno sabi, dat woord toe, echa libi en wotu echa dede. Wotu na wansroto de opodoro en wotu na wansroto de tapudoro. Wotu edu bum en wotu edu ogri. Spreuken 12, vers 6. De woorden der goddelozen loeren op bloed. Maar de mond der oprechten redt hen uit. Je tongo wan wotu fuan libi suma kan kosting en libi ti de manting. Je di don dap je sok tu je jeme. Je kari ala sot sani na neng. Ma yu no saptak na wotu e kwins yu. Na wotu e dring yu le kanker. Wotu kan form kanker nya yu bonyo nya yu meti. Dring yu brudu. Ma omdat yu no ap verstand, yu no ap kennis fu tak wotu abi makti. Dan je gwanga langa etak sani. Dat mek Job no ben besondig in. Ala fadje matif Job be tegen so men sani. Job be or no mo no mo tak ma mi no ben tak no wan kruk tu wotu. Mi no ben foutanga mi tongo. Di de mante mi wan soru nu tap sol nanga jaset. San jarusu kameki wa libisma. Vervloek je ten dode naar wotu. Van wotu abi machti lobi wan. Sol ben kisa kari fu de wan konu. Ma ben mek foutu, tapu foutu. En dan je hofa te ta, ben taki en. A libi suma disi, mi no mangen, mi no wanen. Want ano de betrouwbaar, ane achi teme takangen. En dan so, abi makti, abi ab gudu, abi halasani. Ma wan pichin boy di be or wakti gis kapu na sabana. Na hing mastabo meki pu sol tap en konu skap, tap atron fu en konu skap. Ti de manting da we si taki da fit. Ben di beroko tapa sabana besto hedet na sabana e bromen tapen froiti luku den skapu kibri den fu tigri na nga leu no ben forkon pri den konyan den drink den brudu madan gado e roko na fasi fa libisuma ne broko bika un libisuma u abi un age system fa wedu sani ma yehou fa da gado meki tapu gron tapu a abi age system fa edwen sani so dat wan bun day di bigi feti ben broko ini na kondre pesol ben de edeman fin kounu dan aben knap ufesu wan bigi bigi feti man di de beka Goliath. So nte a problem di you up to de enena Goliath. Kan de ye taki min I borrush to you want ye long wanga baka want Goliath e kon e quiz you e bedreig you ala shot fasi. Dan ye tak mino mananga a no to disi. Mino mananga a Goliath disin mi libi. Weti de man te mi wan tegi taki fu master gado abi fu ala Goliath a abi wa fetiman. En in dat geval die zie, David en papa, benka David dat David, luku yu brada gogo feti in na oorlog. Yo chabrede gojeng, chabrede, bika na sogado ben srekatori, fu David ben kan kon tekar konuskap. En dan, in na feti, di David doro dape, ano be waka nga noti, ano be waka nga no wan opo na nga no wan tapu, ano ben tek no wan sreka, ma Yehova tata ben sreka David, so dat di David te doro, so le wan chimchi low low boy, no, met ano low low boy, aben de wan kankamang, ma dat de no ben sabi, dan no mama so, so dat doro tapa plain, tapa Olofsfeld, en eigen brada en bloed eigen brada ben fitte in je jeje dat wan krakti dodo wan fitte jeje ben dodo steka fitte abra zodat so die go sol ben vrede David tak saib saja me shata tori wan to sef kango leizen dat teka fitte abra dan nanga wan slinger nanga faith is tong ma da we begreep kebalo bi brada nga sisa tak anu gewoon faith is tong ma na faith jeje stong faith wat to Fifi, what to? Wotu stong na wotu. Feifi wotu. Asuta slenga di dafe. Di Goliath. En aben fadon. Nama so grond tapu ben kon shitak David awansani. Dat den inwan feti pe David bego aben fina feti. Ma da asref konu. Asref konu. Di David be yepi vina feti fa kambo. Owen libi nanga en koningskap. Dat bo chir David. Wan say de abo chir David. Wotu. Wotu. Bika a folk begin singing di dafte dafte kontak mo pafeti. Sol aben dusung, ma dafet aben tin dusung. Sol aben dusung, ma dafet aben tin dusung. Ushi sa wotu kandu. As rif yuru, di de libis ma pichi singa singi dati. Wan takru yeye tek dafet sol abra, excuse me. Wan takru yeye kon sol, wan wa yeye fujarusu. En a yeye dati begin make soul ati then a jumpo that was a ne club ja. I want to a compliment lobi one can cost to a libi smasom say libi. If one try one tak one sweet word to take you, if one try one bless you nanga moi word to nanga compliment tell you for sa you do, for sa you break, you no sab noit suma ati. Ego jumpo and want takru yeye or take asma dati and beset fu take asma fu command asma dati that can cheer you. You know they naughty. You know doing naughty no doing. Ma fu di you kiss one compliment. Fu this with what to kiss you. Once ma praise you. Once ma di granny. They can stand by one soul. Opokong that a slave soul the David ala yuru offering libi jeng David ala yuru nap jeng tapa breath fit olok jeng vin olok jeng na a slave David tati bem go pray kitab jeng sit up jeng fu atakru yeye fu jarusu di ben teke abra musaka gwe baka na undro ma inwa lazy. Ta yeye ben saka gwe, ta be ope aya ben si David baka, da a wotu ben kom baka inen, tak sa den smataki, sa den tak fu David, sa den taki, tang, mi kounu, den jim dosun, da David gen den gitin dosun, amu dede, anom talibi, bika santisi, o koste mi makt, o koste mi trung, o koste mi gudu, o koste mi ala mi air, en ala mi grani, amu dede mek deno shemoro. Swanchir Yeshua, na wotu, kruisig hem, laat Barabbas los, kruisig Jezus, kruisig hem, wie zal ik loslaten, Pilatus bari, Wotu lobi wa mama papa. Wotu. Kruisig hem. En laat Barabbas los. Tide manting. Mi jiem bakatak wotu. Na wan. Ye krakti instrument fu wa libisma. Tide manting. Lukusot wotu ye gebruik tegen yu srefi. Di esiki. Di sanne wakai boom. Tide manting. Luk sa ye tegi pching. Vanaf wat chim chie tak walot tak du wotu trowen en tapu. Luk sa ye tegi partner. Luk sa ye tegi you omgeving. Luku sa ye taki. Bika wotu na sroto. Fu opo en fu tapu. Fu libi en fu dede. Ino man dogri. Ino man dubung. No dogri. Ino man tak bung. No tak ogri, no for fluk no walibisma. Bika if a fluku a wotu diye taki, if you no look boom, if asma no doi noti, if asma ati pure a soy for taken over you, ala sai vis jeng, a streka di streka ogri jeng, or go dry take you, or dry take keep ching, or dry take keep bere to tena, and the slag for you, dado suku yepi, ma yepi no defu noiti, bika no asma no sabi, that na. Now what to be been touchy to the wet of our unschuldige ziel. Na dat dry teki ti de manting. Make u begin letaki. Unetak san so madang o tongo. Bless un tongo. A tongo of unu. pecha dimunyang tatani praise master gado no mekacha bita watra mekacha shwit watra te alle tijde awan sang ipsa awan sumai trobi no furfuluken abren di masra gado jehova tata ade wa makti gado tranga inastri libji gado abra I want so my trouble you. I will so my wish you. I will so my a bad one hook the patuna tap you name. I want Sunday dunanga you. Membre taki, Yehova. Maktigado, Tranga inastre. En ovinist, ifetigi you. En ovinastre gi you. You naf godoti anu. Amen.

0: brothers and sisters in Duny, wilt meedoen in Indonesische geroepen voelt, kunt u bellen naar de studio om voor iemand te bidden, voor uzelf te bidden, maar om dank te zeggen voor deze nieuwe dag. De zon schijnt. Het is al een paar dagen geweldig weer, waarvan wij mogen genieten. Daar kunt u ook dankbaar voor zijn. Een heel goede morgen. Wees welkom in de uitzending.
1: Een heel goede morgen, Lobby Brada Rufus. Hoe gaat het met u?
0: Een heel goede morgen, Sita Hortens. Hoe gaat het met jou?
1: En ik go.
0: Een vibe op Saturday.
1: Tumsi sweetie. Tumsi sweetie. We want chinski ati de ete, mamine gave up. Odi odinala say, lobby brother Rufus, let me be debe iso. Dame luka foto, me ay tuka nga foto fam, madame bari. Me tak is het waar of is het een droom. Me bari, me debe iso ke krima presi, me krei. Me tak mama warom, warom, me be lobby sote. Maya, me ka fly high, agi ma krati. Asam dat me be lobby do me nang absalam ochtot, me ka tak. Neem je gebed en doe wat je moet doen. Rufus, mi bari. Ja, zodra ai firi pur watra. Des ma si je lafu. Des ma rige tak, ai emma dide pas ma je lafu. Dat gaat jullie niet aan. U liet alas ma in een waarde. Bika, ga u dat per Rufus, you sap pa sequins you. Mi sap pa mi sequins mi. De mens wek God beschik, laat iedereen in zijn waarde. Wat takon ay doro da yo verstaan fa hebi pula swa mama nga wa papa maar Rufus agi makrakti dus ik heb een lied en een gebed lobby brada Rufus ik neem u mee in mijn gebed ja nga mi lobby ma tweede mama mama en dat ala dat tweede mama is voor mi se mi ook tanga mi gesin nga mi gramching Amra Basi en crew. Ja, de Siki Wan die daar atoso. En die daar osso. De brada nga sa ina gadam. En niet te vergeten de signora. De jarigen. Ja, daarom ik misha demi open en abum, mitap en abum. Ja? Heb je bij wan chamigo eten uit? Mitak nee, mi wam sami de imi kamperonsu. Nana brewa slefi bij de fa partij. Ik had een leuke dag. Grand tangi papa. En niet te vergeten, mijn lobby brada. Sorry boys. Die is ook jarig geweest. En broeder Keira. Die is vandaag ook jarig. En niet te vergeten, Sisa Mildred Dundas. En mijn broertje Walter. Ja. Dendi laat wel op je lang ook toen ik mee in mijn biggie. Sterkte in dit doenroede. En de jarigen, happy birthday. Ja. Wie dat aan de hemel. You name me the Santa. You kondre mu kom. You wani mu godoro na gro tapu. So leki na hemel. Give it today. Danya nyan fu vi. Give it pardon fu vi ogri di vi do. So leki vi tu gi pardona den suma di si do vi ogri. No meki vi kom na initesi. Ma pulu vi na da ogri wang. Because a la kondre da for you and a la tranga nga glory da for you. Tego, amen. This be de mi mama, elo bi sini. And amo sinye tu, sa gima kreatif godoro wata hebi, maya gado dek,

0: Lebih berada Rufus.
1: Ya ya.
0: Wasa mi lobi you. Emetaki untuk dalci. Fudie opo alam manteng koru baka junu. Ik zou niet meedoen, maar Dibrina maakt die morgado. Ja?
1: Grand tangi.
0: Kade wala mala. Wat zei je?
1: Grand tangi.
0: Ja.
1: En geniet van day.
0: Yes, is die papa niet morgado roto?
1: Zeker.
0: Dibrineta uno, mina wa prisiruma. En met tawa prisiruma, en met kalas ma tek mi familie.
1: Alles. Alles heeft zijn tijd. Predik en drie takie.
0: Yes, lobby brother, thanks for all. And so, so lobby.
1: I won't.
0: Krakti. Yeah. Bossy.
1: Krakti.
0: Location of your photo. Yeah.
1: I won't.
0: Bye-bye.
1: Een heel goeiemorgen. U bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, brother Rufus met Talita.
1: Goeiemorgen, Sisa Talita.
2: Ja, met Gods genade. Ik groet alle geliefde broeders en zusters, in bijzonder onze jongeren. Ik hoop dat het in allen opzichten goed gaat en dat ze gezond zijn. En dat hun ziel goed zal gaan. Want het leven gaat zo. De duivel gaat rond als een brieselende leeuw. Verslinden wie hij verslinden gaat. En als je hoort wat jongeren met andere jongeren doen. Dan zeg ik van. Laten we voor ze blijven bidden. En dat ze volharden in geloof. Beproevingen testen ons geloof. En vormen de vruchtbare grond van vertrouwen. Ik zing voor alle jongeren. Want ik let even op de tijd. Ik zing voor alle jongeren een lied. Hou het jonge leven rein. Laat daarin geen driften woeden. Laat jouw denken nuchter zijn. En Gods woord uw hart behoeden. Wacht niet voor de edelschijn. Hou het jonge leven rein. Hou het jonge leven vroom. En bewaart in hart Gods vrede. Drijf niet af met wereldstroom. Zet bedachtzaam elke schrede. Leef maar niet in edel droom. Hou het jonge leven vroom. Ik wens iedereen een gezegende dag, een gezegende dienst waar u ook gaat. Wie eigen kerkje. En ook andere kerken waar u u fijn voelt, waar Gods woord centraal staat. Grote stadkerk, allemaal. Wens ik iedereen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt, met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg 100 oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Mart.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Te huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020-67-99-665.
5: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Sref de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
6: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
7: Keti Koti Mebrewaka.
6: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en Brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was Anu ritueel, afro-spirituele opening, poema kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
7: Kitty Koti, Memeroaka.
6: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.
8: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
9: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Tasa vribom. Jereno, na schwiti dim koprata, ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afoswan be schwiti. Atori e tjatori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people, Missy Lucia Fano, Burg Dangin Groupu. Jereno, wespa anu pi bai di egi osso. Obi egi osso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori e tjatori, munde e juni, ya. Ala langanu e jepiara. Futuro te te vuur bakanna na Woud Richemstraat nummer 18. Arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen. Maar nog vergeten, wanyang. Wanat neki, ode, na huala. Adrapumbe, saas saas rimoro bon. Alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Mekadoro, fumbayui iyu. Pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Mekadoro, fumbayui iyu osono.

Nogmaals, een heel goedemorgen. Dames en heren, luisteraars, wees welkom op een 105.5 kabel om 7.9 in de vrije ether. Sorry, we halen de kabel weg en we zeggen 107.9 in de ether. Caribisch radiokanaal van Salto, waar Mart op zendt. Uitzend www.radiomart.nl. Ik wil nog even iets citeren wat Prediker 3 betreft. Prediker 3. Alles heeft zijn tijd voor wat er gebeurt. In een uur, een tijd. Voor alles wat er onder de hemel, wat er is onder de hemel. Er is een tijd van baren, een tijd van sterven. Er is een tijd van planten, een tijd van rooien. Er is een tijd. Er is tijd om te doden, tijd om te helen. Een tijd om af te breken, een tijd om op te bouwen. Vers 4. Er is een tijd, let op, er is een tijd om te huilen. En een tijd om te lachen. Dus dat hoort bij het rouw, hè. En wanneer ik het leven weer oppak, dan is het tijd om weer te lachen. Er is een tijd van om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen. Er is een tijd om te verkillen. Dan gaan we naar het einde, vers 6. Het gaat door, hoor. Ik lees tot vers 6. Er is een tijd om te omhelzen, een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken, een tijd om te verliezen. En het meest belangrijkste, je bewaart. En dat we doen, allemaal, toekomst, dan kopen we dingen, zo bewaren alles. Alles bewaren, alles. Schuurvoeren, ossenvoeren, kassievoeren. Maar na verloop van tijd, dan, ik keep reading, je behandelt hem maar mooi. Maar dan, ga de odia besef, dat je er nog. Je zand zei, dat ziet er mooi uit, maar meteen door. Je nou man gebruikt hem hoor. Ik keep reading mooi alle de jari. Jari psa. Soms in een pak de uitschrift schrijf je. Dat is een mooi grond tapu, maar je kan er niks meer mee doen. Dan sta je voor de keuze. Ja? Er is een tijd om weg te geven. En zelfs maar nog niet dat je serie. En zij nog maar serie dan je trouwe. Dus er is een tijd van bewaren.

De dag begint heel mooi. Heel mooi begint de dag. Ik heb verzoekjes vandaag. Blijf afgestemd, blijf lekker afgestemd. Dat weer mooi. En we gaan er iets moois van maken. Natuurlijk met dank aan Radio Maart.

gaan nu over naar de verzoekjes. Maar voordat ik daar ga, wil ik alle collega's opluisteren, de groetjes doen. Mijn collega's van Radio Mart, de dames zowel de heren, waar u zich ook bevindt. En de andere collega's die ook werken op caribbean.nl. Ik groet u allen. Parada Poupon, Fafio.

Mevrouw Hulde, hoe gaat het met u? Kaikousi. Om maar een paar te noemen. En natuurlijk ook collega Roy en vrouw Ellis. Elke zondag weer trouw bij de radio. Meneer Creton, mevrouw en meneer Vrij. Brada Etienne. Mevrouw Redoet, Bertine Redoet, die was even spieken. Ja, die is jarig geweest. En ze vraagt 5 nummers aan. De 30ste, ze vraagt 5 nummers aan. Het eerste nummer die ze aanvraagt is The Love of God van de Stoffel Sisters. Beste mevrouw Bertine Redoet, hierbij wil ik u nog namens mij en het hele Mart Media Crew van harte feliciteren met uw verjaardag. En wens u hierbij heel veel geluk, gezondheid en voorspoed in uw nieuwe levensjaar. Dan awa hiep, hiep, hiep. Hoera, hiep, hiep. Hoera! Hier zijn ze dan om te beginnen, de Stoffel Sisters met The Love of God.

Als tweede nummer vraag mevrouw Redoet aan. Willy Chirino met de cumpleaños. Jouw verjaardag. Tu cumpleaños.

Het is inmiddels 10:02. Na 10:00 en de reclame, boodschappen, ga ik verder met de verzoekjes. En er zijn er een paar hoor. De andere van mevrouw Bertine Redoet, die jarig was. En mevrouw Ellie Riedewald. Blijf luisteren.

0: Nogmaals groetjes aan iedereen op luisteren. En mevrouw Bertine Redoet, die bedankt de administratie voor de attentie bij een verjaardag. En een mooie kaart die ik heb ontvangen, mag gezegd worden natuurlijk. We zorgen dat je het maar voelt.
1: 107.9 Maak Radio.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
5: Kitty Kotti Memeroaka.
4: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en Brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzelstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was anno ritueel. Afro-spirituele opening, poema, contresini, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
5: Kitty Kotti, Memeroaka.
4: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom tijdens deze speciale Memeroaka. Namens Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atazo.
6: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

0: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout-Wiegomstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen. Luisteraars, u hoort nu een spotje, hè, op de radio over aan Meet the People. Dat gaan we doen. Lucia geeft de aftrap weer op maandag 1 juni vanaf 2 tot 5 uur. Kunt u hier komen met uw donatie, want we hebben gezegd van nou, die actie gaat gewoon door. Het is een prestatie. In anderhalf jaar tijd hebben wij tot nu toe op onze rekening staan in de vertrouwelingenactie. €44.486,28 donatie, anderhalf jaar. Dat is mooi, in Ekies en zomaar, hè. Alleen op de radio hebben we het bekendgemaakt, maar nu gaan we de straat op. Meet the People. Etienne heeft een mobiele studio gemaakt. En daar gaan we op de markten gaan uitzenden. En op bepaalde plekken. Op feestjes, hier en daar en overal. Op boottochten schrijven we dat van Abtje Radio Studio voor Uno. De cruise, hoe de dappe. Kwaku is een manier. We gaan de mensen ontmoeten. Meet the people, we meet aan het ding. En dan hebben we natuurlijk een QR-code ook. Hè? We gaan op de markten ook met die mobiele studio. Etienne, je hebt het getest?
1: Ik heb hem getest. Ja, alles werkt. Ik wil zelf een eerste reportage gaan doen in Lelystad, waar ik dan mijn vissen ga vangen, zoals ik bekend sta. En die jongens waren enthousiast. Ze zeiden, ja, maar je moet het doen, je moet het doen. En misschien die directeur even interviewen. Lijkt mij heel leuk.
0: Ja, prima. Maar nu gaan we de straat op. Meet the people. Meet the people.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Live in the Aether. We zijn weer live in de Aether. Ik wil de groetjes doen aan Miss, aan de dames Joanne, Wonnie, Carla, Letitia, Carmelita, zuster Krind, Jenny en Marta Koenders.

derde verzoek van mevrouw Bertine Redoet is Burbujas de Amor, Bubbeltjes van de Liefde van Juan Luis Guerra.

Tabu Combo. Happy birthday is de vierde verzoek van mevrouw Bertine Redoux.

Het vijfde verjaardagverzoek van mevrouw Bertien Redoet is Julio Iglesias met Quiereme, Love Me.

mevrouw Ellie Riedewald. Die vroeg ook een nummer voor de jarige mevrouw Bettina Doet. En het is er eentje van Celia Cruz. Heel mooi nummer.

was een heel mooi nummer. Ja, mevrouw Bertin, die houdt van een Spaanstalig nummer. In elk geval, mevrouw Ellie de Waal, die gaat verder voor Sisa Kreetsburg. Hey, Sisa Kreetsburg. Het is Mataki Aheriari Ifiari. Ja. Abo, in elk geval, ze heeft twee nummers voor jou aangevraagd. Er is zo'n mooi potje, dan leg je bepaalde zand uit. Hier.

Dat was Ewald Kroeders met Mi Canto, Mami Dete. Zo, so, je ziet het hè, Miss Hortense. Afro, leg je uit jouw blakkaroos. Mi Canto, Mami Dete. Dus bij deze dan wahip, pip, pip, pip, pip. Nog. Oké. Okay. Ik heb een paar andere jarigen. Die ik wil feliciteren. Ik zie, ze zit op luisteren hoor. Mevrouw Judith Grunberg. Ja, vrouw Tropigisma vorig jaar. En vandaag, ik heb je gezegd, ik ga je feliciteren. En moeder zit op luisteren. Mevrouw Lucia de Vlucht. Dochter Samantha. Heren, moeder, nou, kleine meisjes worden groot. Bij deze dan namens het hele Mat Media Team. Dan zeggen we hip hip hip hip hip. Hoera, hoera. Ik wens jullie allemaal die jarig zijn vandaag. Of van de week zijn geweest of morgen, komende week. Veel gezondheid, Gods rijkste zegen. En natuurlijk, den die het drink van groene. Dat ook niet mag ontbreken. Is gewoon geld. Ja, weet je wel. Ik heb een mooi nummer voor jullie allemaal hier. Alsjeblieft, namens het hele Mat Media Team.

jarige mensen, jarige, if we dansie, dan een memoro. En Miss Menta, Arden wordt ook gefeliciteerd door de papa natuurlijk, en broers en de kids. Ja. Ik had het een keer over mijn autobiografie. Ja. Des malonam bakate. Mijn man schreef er. Mij probeer mam de man schreef. Maar mij vindt mam matief mee. Daar man takier een mooie pie. Mooie pie. Wel, hier. Dit is ervan geworden. Moet je eens luisteren. Mijn autobiografie. Alsjeblieft.

dat voelt me even van het hart. Ik krijg telefoontjes en ik ga een van die dames in de uitzending zetten. Moet je luisteren wat ze zegt tegen mij aan de andere kant van die telefoon.

Danke baya, danke baya. Owan bulo bidete. Dorothy. Naast al het ander geweld eindig ik vandaag bij jou. Na, voor het nieuws heb je een nummer gehad, een christelijk nummer. En ik eindig vandaag eentje met jou. Alsjeblieft.

Heer, ik heb u nodig. Volendamskoor, mannenkoor. Speciaal voor Dorothy. Dorothy, ik probeer altijd het programma af te ronden. Radio Mart, daar luistert u naar. 107.9 in de Vrije Eter. Blijf Mart steunen. Gaat u bij Tisa Lucia in 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Maar. Radio voor, door en met u.
3: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-ide van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaal. Service. Een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van Ulebiwang wordt perfect geregeld door adjossi.

0: Ende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Sasa Vribom. Hier en nu, na zwitte die mko praat, dan ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afoswan be zwitte. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijde. Mi, you, we, u, alla, mana wo, langanu. Nangan atori is up, meet the people. Missy Lucia van den Burg, dan in groepu. Hier en nu, wespa anu pi baiwi egi osso. Obi egi osso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piere. Futuur te tevuur bagana, na Woud Richemstraat nummer 8, arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar no vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapumde, saaf saafri morabong, alek pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayuwi egi oso no. Abundang.
1: De maand juni staat in teken van Kitty Kotti in het Pleintheater. Onze Kitty Kotti maand. Op 6 juni beginnen we met een dinerdansam met Frensix Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
2: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
1: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
3: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
1: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
4: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
1: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemorgen, beste luisteraars. Oké, we zijn alweer in Prazoso Momenti. Natuurlijk danken wij Rufus. Rufus, thank you. Rufus put alles maar even tap op een lijn en dan met haar lijn Godoro. Prazoso Momenti is een programma waar wij praten over het verleden. Ik probeer iedereen een beetje ver en ver en ver terug te brengen. Prazoso Momenti was een tijd van harmonie, respect en discipline. Dat is duidelijk het verschil tussen Bigiwan en Apchiwan. Nu zijn ze alle drie even zoek. Harmonie is zoek, respect is zoek en discipline is zoek. Maar als je blijft luisteren naar Prazoso Momenti, dan komen we er weer hoor.

voor een ieder die luistert. Denk ik zo even. De nummers die je gaat horen, ze gaan je allemaal een beetje terugbrengen. Als je denkt even in het ding dat, wie was mijn lover, wie was mijn schatje? Waar woonde ik toen? Dit is sowieso de begintune van Prazoso Momenti. Een rustige Saranang gevoel, wogibaka.

Zoumenza, lek foyere ou respect a fraga ou respect a saranan kondre. En natuurlijk ou respect den gelovigen. Dan gaan we het

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, ik spreek met mevrouw D. Mevrouw Vanenburg heeft net gebeld.
0: Ja?
1: Ik weet wat ze wil weten. Als mevrouw Dorothy vandaag jarig is, en dan wilde ze 2 platen vragen voor mevrouw Dorothy.
0: Oké, maar het is geen verzoeknummer. Rufus is al weg.
1: Oh, vandaar dat jullie dat zo doen.
0: Ja.
1: Ja?
0: Oké.
1: Van Tori Chatori. Dus vandaar dat ze dat zegt wilde dat even doen.
0: Oké.
1: Oké, verder.
0: Ja.

Ja, goedemorgen mensen. Je bent nu in de tijd van Prasoso Momenti. We gaan praten over het verleden. Gezellig en alkipoku van het verleden. Apiste in die harmonie bij de hoog, respect bij de hoog en discipline bij de hoog. En natuurlijk, ik heb even een paar nummers afdraaien om jullie even in de mood te brengen. Dan kom ik sowieso met een... In het Nederlands is het een gezegde en in het Surinaams is het een odo. En natuurlijk heb ik ook nog iets van een jeugd die mij wat gevraagd heeft. En aangezien Minusaba antwoordt, dan misschien een antwoord, gieding luisteraars.

Daar, zometeen word je in een lekkere sfeer gebracht terwijl je krima osso. Of je kan ook rustig op een stoel zitten en arki den poku. En a odo ook toe, natuurlijk.

Oké, mensen, we commit attacki no no there. Het is een takkie van een heel jonge dame. Ze zei, ze hoorde toevallig een tante van haar dit zeggen tegen een andere tante. Maar ze durfde het niet te vragen, want tegenwoordig de tante van nee, want leg uit. En dan vinden ze je brutaal. Dus ze heeft gezegd, kan je misschien in prasoso momenti even vragen of onderzoeken wat dat eigenlijk betekent. Nou, ze hoorde één tante van haar tegen die andere zeggen... waar is dat weer? Je moet kreti a onderopatu. Dan je moet kreti a onderopatu. Ik weet niet wat dat betekent, wat dat inhoudt. Mocht het zijn van bigisma of iemand op familieleeftijd, man sap waar dit geplaatst moet worden of sana inhoud vindt, horen we het graag. We gaan sowieso even een half uurtje aan besteden, want voor de rest is mama arkipoku. En de volgende is, in het Nederlands is het een gezegde, zoals het moet, en in Surinaams is het een odo. If lagadisa ben destimovo, anobon koeripsa seoso. Waar plaats je zoiets en sana a gezegde of a odoving eigenlijk. Dan je moest kreti a onderopatu. Wat bedoelen ze daarmee?

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, is het tijd om te bellen?
0: Natuurlijk, if je abba antwoord op een vraag, je kan zoeken.
1: Ja, mijn abba antwoord, maar mijn baro, dat is maar de lijst op je radio. Ja, zet er voor je voor dan niet, toch?
0: Prasoso momenti,
1: ja. Maar je bent ook wel lekker, je zegt, mijn vriendin Sarah Tweren, maar... De poko die heb ik met mijn ontdekt voor zich, dat met mijn schade en breed mijn angst in de poko vie, voor zo'n kwalijk intratori.
0: Ja.
1: Dat die en gaat met mijn schade en mijn breed, en de poko die heb ik dat jij met mijn schade kreeg.
0: No, juist mijn wachari go baka in het tempo voor harmonie en respect.
1: Ja, de memory stock is op dat de poko zijn dat is naar de beleg.
0: Hai.
1: Dat kersten. They buy fablo of he why he buy impavi is so bata chef la isabi they gleba eudra bo e wakti se as a buy la go bari so satra let of so de that we cap go isabi talk de da bo se de moy moy play colosia de moy moy vir moy ai express isabi talk
0: ah bo
1: de la da pa de po ko sala me anti de po ko me kri oso me se tsani
0: moy tori
1: eh
0: moy tori.
1: Oké,
0: maar even Arki Morekong.
1: Ja, maar Arki, mijn microfoon is nog niet. Ik ben best wel nebel, dus ik kan het nog niet.
0: Ja?
1: Wel, dan moet je het. Ik heb een kerst, dan moet je zeggen, wat loopt er met die missie geweest aan dit? Toch, dan ben ik allemaal steen bij zomaar zebrengen, die moet trouwen. Zomaar moeder mooi eempje, zomaar moeder mooi wierie, zomaar moeder mooi ei. I'm going to take the best. Na te abigisma de la periode.
0: Ja.
1: Ik heb zo'n kwestie hier daar ik kan borgen. Of nog zo. Ja, vrienden smaken.
0: Oké, dus je haar gewoon een streepje onder een patoe of een kruis?
1: Een kruis.
0: Oké.
1: Maar toch zijn we er wel, maar
0: even lager die zijn bij de stimofo, aan de boekoeripsa seyoso.
1: Ja. Dat heb ik niet zo vergeten.
0: Oké, maar moet ik even te zijn bij de Rebecca?
1: Ja, ik ga niet in de muren kotten, dus ik ben aan de artsen, maar goed, en dan mijn breed aan de boekoeipsa, maar hij was er nog wel bij ter.
0: Ah, boek.
1: Oké.
0: Oké.
1: Wees wel, maar ik ben aan het roken, tot zo.
0: Dus mensen, je hoort dat Akriti Ondro Apatu heeft te maken met een vrouwelijke maandelijkse periode.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, we beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzien, Oso schrijft de mee city. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Adjossi Davan. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Davan ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. eenmaal 24 uur ophaalservice. Een dragersgroep. Livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba-Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door adjossi Dawang.
5: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessy day.
6: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
7: Amsterdam.

0: naar theelezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: Ja mensen, we zijn nu in tweede uur van Parasos Momenti. En natuurlijk, de Archiprasos Momenti, dat brengen we je terug in de tijd van harmonie, sowieso respect en discipline. Dus we houden het gezellig en alles wat je hier en nu gaat je terug moeten brengen naar die tijd.

0: goedemiddag. U bent in de uitzending.
1: Ja, met Dorothy. Bent u echt eenzaam?
0: Nog een keer?
1: Of u echt eenzaam bent?
0: Nee, ik hou het gewoon gezellig onder een ieder, toch? We moeten het ook op zijn Nederlands proberen, toch?
1: Luister nou, de maf tegenwoordig. Ja? Want dan de eenzaam jij.
0: Nou,
1: nog vertier.
0: Vergis je niet, hè?
1: Dan heb je vertier.
0: Ja, nee. Nou, de Alamala is dan wacht die 11 juni, no? Volgens mij WK in Biging, dus iedereen zit op WK te wachten. Dan hebben wij mannen ook een beetje vertier.
1: Oh ja, oké. Afisor hoeft dat niet, toch?
0: Ja, zeker.
1: If je werkelijk de eenzaam, de afi begint draaien, draai dan 7-9-7-2-0.
0: Oh my god, die heb ik juist niet meegenomen. Maar die is ook in de collectie.
1: Kijk eens aan.
0: Maar dan komt het voor een volgende keer.
1: Yes, ja. Fijne dag.
0: Dank u.

0: goedemiddag. U bent in de uitzending.
1: Dat weet ik, dat geloof ik ook. Ik kon het door Tine vragen aan je als je eenzaam bent. En je zei iets over voetballen. Wat bedoelde je daarmee?
0: Zou het niet zijn dat WK 11 juni begint?
1: Dan pas ben je niet eenzaam.
0: Nee, ik bedoel, dan hebben wij mannen een beetje vertier. Daar ging het eigenlijk om.
1: Je hebt elke dag vertier. Ik loop naar buiten en die computer doet het niet. Stoor ik je nou met die telefoon of niet?
0: Nee, ik hoor...
1: Nee, gelukkig.
0: Ik hoor feedback van u gewoon, ik hoor die pokken nog.
1: Nee, gelukkig. Nee, want die computer is uit. Oh. Want Dorothy vroeg... Ik heb mijn nummer doen veranderen.
0: Ja, draai dan 797-204.
1: Dus ik dacht gelijk weer aan een vrijgezel die gaat pas slapen.
0: Nee, maar dat naf atemf, no. Wij gaan ver terug.
1: Jawel, nee, we gaan terug naar Good Luck to Paul en Paula. We gaan terug naar de tijd van toen.
0: Ik breng u gewoon terug naar de tijd van toen.
1: De tijd van fatsoen. Dag tante ja. Olga, dag oom Erwin, die tijd gaan we terug.
0: Jazeker.
1: Tja, tja, tja, de tijd van mama en papa. Neem ons mee, laat ons niet verloren gaan. Want door dit te luisteren en dit te horen via jou en Radio Maart, dan neem je ons mee naar de tijd van toen. Ik blijf luisteren. Zus, Lobby.
0: Dank u wel.
1: Don't tell daddy niet, hè.
0: Wat zegt u?
1: Vergeet niet, don't tell daddy... Sell him no whiskey.
0: Ja, ik weet niet als ik die heb meegenomen, maar dat deed naar programma.
1: Ik vind het wel.
0: Ja, oké. Okay.
1: Laat die baby huilen, dan huil ik niet mee.
0: Oké.
1: Okay. Goed stellen. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Dorothy, ik heb je gehoord.

Zo, en dan moment die ik kon per Iwan grossmasking even. En dat we abif grossmasking even.

ook adis de ina flow van toen. Ik weet al niet meer hoe oud ik was, maar ik ben lop als

Ja, mensen, je ziet hoe snel een uur er vandoor kan gaan. Juru snel moro aan autobahn is revie. Maar dan proberen we alles even snel te doen.

0: goedemiddag. U bent in de uitzending. Nou, ik ga juist boem, toch? Maar dat na bedoeling toch? Maar bief chari go baka.
1: De pokoe de is mijn belde ontvangt hem tussen mijn nepoteri de. Sabi toch? Sabi de belleg te Hofstraat, te Broebomstraat en de steek. Sabi toch? De man dan de massie bij de transportie op Boerbelt en de matier, ik wil ze pikken en zo kort uit. Mooi zo man. Maar verder, fijne dag, middag weer verder. Wie breedt die man? Hij was toch ook goed, ja? Hallo? Kom ik vanuit, wie vanuit, no?
0: Idete, Maggie Odi.
1: ja, vrouw Delder, goedemiddag, dat is dat weer, Oris. Amon? Ja.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag, meneer Vrij.
0: Dag, meneer Vrij.
1: Hoe gaat het met u?
0: Ontspannen aan deze kant.
1: Mooi. Soms je taki, Isaba kapitein.
0: Ja?
1: Isaba stuur me mee, Isaba kapitein me mee. Doe nou omgekeerd. En ja. Na kapitein en Maart naar Boto.
0: Oké.
1: Ik denk dat waarmee je bezig bent, kan niks meer stuk op deze dag voor nuance namen. Ik ben de one dance, maar moren, leren en techniek. Maar we zijn sabies maar de dans, ja, met de dans maar die dans hier toe.
0: Ja.
1: Maar wat bijzonder ook die mij want taki na de bigi mati na sandam etje.
0: Oké.
1: Waar een wat bigi ook die lof en huur na NC en mevrouw Deegman, we wensen ook verder beterschap. Maar ik wil een, sorry hoor, een bijzonder vraag aan u, of verzoek.
0: Ja?
1: Meneer Breidel, Cliff Breidel in Suriname, mijn beste vriend, hij is niet meer hier, hij is bruggenbouwer en huizen. Ik heb hem laatst op bij Maart gehoord over het dumpen van de kernafval daar. Ik heb hem geprobeerd om
0: mag ik even snel wat zeggen? Want nee, ik moet zo meteen afsluiten, toch? Ik moet nu afsluiten.
1: Deze, of je mij wilt bellen.
0: Oké, hij zal het gehoord hebben.
1: Fijne uitzending.
0: Dank u. Ja, mensen, het is alweer tijd. Bye bye, swai swai. Ik heb nog 3 minuten.

Ik groet alvast. Zo meteen hebben we Jerry Wandel in Pocumayuru. En mij hoor je weer woensdag met Lobbyuurtje. En volgende week zaterdag hebben we hier als gast in Maartvijf bij jou thuis, Zaimo. En ik ben er weer volgende maand met Prasoso Momenti.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbala noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het welletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani, de rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Hey!
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Drivers.

0: 0641-0529-526. Zaterdag 2 september.
1: Dat die lezing.
2: Disna Botosa en Lucifer het Surinaamsverbond Botog zondag 21 juni 2026 na een live poker voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van DJ's Keuken. We stappen op onze Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuur bagan nadana schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is 40 euro en niet leden 45 euro. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinaamsverbond onder vermelding van schuitje varen Botog en let wel je naam hè. E aan de poort is 5 euro duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
3: Telefoonnummer 06515-08985.
2: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, mijn bari van Odik moeten uit de studio voor Mart Radio. Jerry Wondel naar mening. Je doet nog een poko majuru. En zij ben hier bij de Beverly voor GT Connection. Redman, sa besingi Fineman, besinga nanga Sisa Selly. En Sisa Selly de Janono, e mek firoro sama nanga Juka Loucher. Ini wan tour sa de mek no na Holland. Maar a programma disi ego over dansal poku strandtour sa de mek no na Holland. Maar a programma disi ego over dansal poku strana poku eigenlijk en

na baita Ghana, na pop Jawa, sang eigenlijk na asrana poko, sana definitie voor srana poko. Want luku srana malai in grond tapu, alhoewel walofuna no srana man, we libi wam nationaliteit voor de trakondre, maar we virus ref srana man, u de geboren srana man, maar wa no srana man. Maar is dansal, is bobbeling, nasrana poku. Pop Jawa so bego dans na Lely Dorop, nanga Blauwgrong, den Eddie Hassan, nanga ala de soort man dat die Rahmat Ahmad Stam, baita Ghana, jeremi no be dans baita Ghana ara. Aleke, wel, Kawina Kaseko, ma, Congo te kwa poku fosi, want Glenn Snow, nanga papa Tauchi be de even bezig. Moet ik de meka verhaal voor de af, dan me kosou na jou.

Ja, luisteraars, dit is weer Papa Tauchi. Met Nanga Glenn Snow. En dan weer een unieke combinatie. In een danszaal. Rhythm. Bij Papa Tauchi. Lekker top reggae danszaal. Toos rap artiest. Met Nanga Glenn Snow. Doorgewinterd de Kawinamang. Zak moet er vanuit dat. Aisashi Roots, Aisashi Tori. Eigenlijk is het niet helemaal waar samen met Takja, want hij pleit aan Kingstar toe. Later Gwyn Sensation, pleit aan om een soort Kaseko Band. Maar is Sang Emek Wapoku. Ik kies een label Srana Poku. Alhoewel, misap tak Papa Tauchi. Begile kawina man later mintje dape na sabef na Vliegerstraat na Osseistraat dape voeram gula weg na la tour moto Holland kom op o jong rasta pe Papa Tauchi begin singi later mitangari hi bundel sabete dape na crashe cartouche bij zeer cassette bij ouro tekst voor reggae poko bijvoorbeeld van de bekende poko van bij de Money Worries bij een vertaling in Srana Tongo Money Probleem maar te u zien een Engels tekst dus abita asrefi maar u zien een Engels tekst die vertaling kun Srana Tongo. If asanda ti afeito wantak na srana tongo ye singi, if ay meki taki, ay tronwa srana poku. Dus ye fik ye fukwa element neng, ye kenka tongo, of ikan skrifa hier tekst refi, ma a beat, na bijvoorbeeld wan pop beat, of wan gospel beat, of wan Latin beat, if ay mek tron, ay meken tronwa srana poku, of wan montuno, of wan een beat uit Haiti en want een van de man zijn experimenteer voeren aan Asani en Sami begrijp in bij dat eerste wang zijn konangen voor poten een Latin beat onder zo'n Okanisi poku of zo'n Sranang Tongo poku dat naar William souvenir en if ap ay meki tak a element sa ifuk toe tak uitroang wat misschien me jere wang geluid ja wakti ma poto poko me konso na you.

Ja, luisteraars, hoor in Spanseli. Nanga UGT Connection. Amai weer UTenti. Daar heb je genoeg van. Ook de vrouwen, ja, daar zijn weer maar Tenti. Dus, if... afeitaki. Luisteraars, nou maar zoek toch, hè. Van, wat maakt... Tak, we leven la poku, srana poku. Luku kaseko. Zijn er heel wat instrumenten aan toegevoegd. Kawina na traditioneel, later atron kaskawi, winti drong. Elektrische instrumenten zijn er aan toegevoegd, blaaswerk, alles wat sani. Maar sang e sana a origineel srana poku. Luku te utak reggae de saptak na Jamaica. Te itak bachata de saptak na Santo Domingo. Salsa, Cuba, Mambo, Haiti, be Abdifeng, Compa, volgens mij nou Haiti, maar sang in Meki, tak, ik had tak luku apoku disi, nou een srana apoku. Dus, asuk tok dati, luku me apgesprek na nga walomang, ku tem ga gansen, of tem ga walo presi, de mij tak poku mayuru. De mij voer walo gesprek zang de man a behoefte voor Jerema. Misrefi, mi no ma gi wa definitie tak to abe over srana poku. If na kawina, if na kaseko. Traman ina kaseko de mij pot ma kampana Angelo Blackman be pot kampana na drumstelfing Jerema kampana inaki. Dus sang eigenlijk in mekwa poku tak uka tak tak yere a poku disi na wan srana poku of na te wan wan luku fosi ibe ab de beat group ala sot beat group ibe abi in sranang los fuden kaseko band yara daar gaan we niet over hebben want de la de be la ala sot ning de be abi sang in meki tak a poku na wan kaseko poku. If you na oso, en meke na wasrana poku, if you na oso, you ka belkom, want mi detap wang soek toch, want a gesprek dis mi voer is de, na nga wat toemang van, if kaseko poku, of kawina poku, asrana poku, asrana sani, if sot element am abi, de katak dak no, dis na asrana poku, er is iets eraan toegevoeg, mek atro wang trasani. En, luku a dansal dat misap fu a dansal taki a precies obega a dansal de presi lek El Paraiso Coconut isabi deng de presi later Fanta in nanga Lambada fons mina Keise straat dape ibige shitaki sranamang begin sing de poku de mabe toast de mabe horo alo contest. Later de maf begin sing de poku in sranaton ma nanga wa reggae beat of nanga wa dancehall beat reinforcement nanga of de band sang eigenlijk ubiki yere de reggae teksten if na patamoni if na sang later later GT Connection voor Pagrifo dat we naar Fanta in Godoro nangeng maar te te en luku taki sang want luku mi besap voor den de reggae band Black Symbolic want dat we Dowie Man bij pleisa later volgens mij in bij de leider voor GT Connection ja, Dowie Man Sandide in Black Symbolic, de man bij danga driemang. Na gaya na man bij play reggae poku na de danshal poku. En ina af fosa ten dat hij bij ap de DJ isabe dusani bijvoorbeeld de Malik Yellow Man. Dus a danshal sabe yere no san de Kater Karma, den ala sot artiest ya bino. De mij zing in Okanisi, de mij zing in Samakatongo, dat na de tomorrow, Biggie,
stam pe atongo dati de me kwa lo poku indeng sang emeki emek tak we label wan poku sranang na wan srana srana poku is het een verzamelnaam if na ateksim kenki if na input instrumenten erbij jen wantra touch, wantra feeling, wantra akkoorden reeks, akkoordengroep je play nou een pintje pot erbij, nou een drone pot erbij want altijd ook traditioneel alleke poku, kaseko poku, kawina poku lekstrana poku, maar is de hip-hop sa den jongeren nou zij singi zij meki, de mek poku maak dat na wasrana poku of is het wadorose poku na ngasrana tekst. Dus het is wat danszaal te hebben over danszaal dus dat Guyana bij de moro dichtbij dan Jamaica en Jamaica hebben ze wat reggae is dat bij Astrid Malik Japrins. De mana no be de echt dansal ma de mana mo boskopu de mana reggae de ma be singi ma da be ook tu ya wala onderscheid ya reggae dansal ma tous an ala sot sani ala sot ne des ding ding de style be abi en dus mi de ta pon souk tok ta ki sang e meki sana sera na poko if na so kaseko if na so kawina of na atomo ko akisi sa seli wa tu bere bese anga si sa seli ko ke sa si sa seli ja

0: bent in de uitzending?
1: Goedemiddag, met Anita. Goedemiddag, Jerry.
0: Goedemiddag.
1: Ik vind het een mooie vraag. Ik vind het echt een mooie vraag. En een vraag waarop je een beetje lang bezig gaat zijn. Maar voor mij, ik zeg dit wat Sister Silly zingt, is Surinaamse muziek. Wat Geico zingt. Het is allemaal Surinaamse muziek. Maar waaraan herken je Surinaamse muziek? Want de muziek van Suriname is volgens mij toch Kateko. Dat is de muziek van Suriname. En waarom ik dat zeg, als jij als Surinamer, maakt niet uit waar je in de wereld vakantie bent. En er komt uit de café vier straten verder, waait die wind naar je. Je hoort aan het ritme dat het Kateko is. Je herkent het als Raman. En ik was in Portugal 2 jaar geleden. En ik hoorde vanuit de verte hoorde ik iets. En ik zeg tegen mijn dochter, ik hoor het Kasikobed. En ze kijkt me natuurlijk aan en ze denkt van, ja, ze gelooft het niet natuurlijk. En vervolgens lopen we richting, we lopen richting een soort hoge bouw met een trap. En ja hoor, daar was een Kasikobed. Want Kasiko herken je. Maar ik heb het idee dat ik alleen ben. Hoort u me nog?
0: Nee, ik hoor je, ik luister.
1: Oké, maar wat vind je daarvan, wat ik dan zeg?
0: Nee, maar kijk, wat ik zeg is, kijk, die Kaseko is die Kaseko. Kijk, die Kaseko kunnen we zeggen van, oké, is Strana Poco. Maar je hebt nu heel wat stromingen. Neem bijvoorbeeld die Kabula. Er worden elementen eraan toegevoegd. Neem bijvoorbeeld die danszaal. Die reinforcement, die GT connection. Is dat Strana Poco? Is Strana Poco, als je de tekst vertaalt, zeg maar als je Strana Tongo zingt, maar de beat is bijvoorbeeld een dancehall beat, een reggae beat, een gospel beat, is dat Strana Poco?
1: Het is ook Strana Poco, omdat het Surinaamse makelij is door een Surinamer gemaakt. Het is misschien ook in Suriname gemaakt, maar Surinaamse makelij hier, dan is het Strana Poco. Want ik bedoel, ik denk in Jamaica zingen ze ook zo. Maar als we het hebben over Jamaicaanse muziek, dan hebben we het over reggae. Want ze zingen natuurlijk ook soul in Jamaica. Dus ze zullen wel ook R&B in Jamaica zingen. En ze zullen ook hun eigen tekst erop zetten. Maar als we praten over Jamaicaanse muziek, is het eerste wat naar boven komt reggae. En daarna natuurlijk ook dancehall en alle andere dingen die eraan zijn afgeleid. Maar Jamaica en reggae zijn aan elkaar verbonden, net als Suriname en Kaseko. Ik denk van als je nou nu staat in Javaanse, Chinese, Suriname, het maakt niet uit wat voor Surinamer je hebt. Wie kent Kaseko muziek? Net zoals je net zei van je hebt dans nooit bij Tagana. Maar die bij Tagana persoon dans wel Kaseko. Snap je? Dus die Kaseko muziek is, alle Surinamers kennen het, herkennen het, zijn dansen het of zijn ermee bezig of kennen een liedje ervan. En ik denk in het buitenland herkennen ze. Ze gaan een reggae, als er Sister Silly ergens draait en niet een populair nummer van haar, maar een van die nummers van haar die mensen niet echt kennen, gaan mensen gewoon denken, oh, daar zingt een reggae-artiest. Maar als die Kaseko-muziek klinkt in het buitenland, herken jij als Suriname aan het cadans, ritme, de manier waarop die woorden worden uitgesproken, die staccato heet, herken je dat? Dus ik denk, Stranam Poco is Kaseko.
0: Dus eigenlijk wat
1: ik denk.
0: Eigenlijk wat jij zegt is, in jouw beleving is de Stranam Poco, die definitie Kaseko, want Kawina is ook Stranam Poco, de Wintidrong, de Sambura. Zeg maar de vraag, zeg maar onder deze vraag is, wat maakt dat het Strana Poco is? Dus als het een Strana artiest is, in jouw beleving, als
1: Strana Poco,
0: als ze Strana Tongo zingen,
1: is het ook een Strana Poco. Het is een Strana Poco, maar wat is, als iemand zegt van, wat is Surinaamse muziek, dan moet je zeggen Kaseko. Je kan ook Kawina zeggen, maar de meeste mensen kennen bijvoorbeeld misschien 4, 5. Je zegt nu Wintidrong, maar met die Baitagana man kent die Wintidrong niet. Maar ik herken wel Kawina gewoon aan zich. Snap je wat ik bedoel? Dus specifiek echt in Adipi kunnen mensen veel meer, Surinamers veel meer praten over Kaseko-artiesten. Ze kunnen ze ook opnoemen, een aantal fasen. Weet je wat ik bedoel? Dus Kaseko is dus het centrum eigenlijk. En ja, je hebt ook Surisoul. En ik bedoel, ze zingen in Jamaica ook Surisoul. Ze zingen ook R&B. Ze zingen ook hip-hop. En dat wil zeggen dat het artiesten zijn die hip-hop zingen. Maar wat is Jamaicaanse muziek? Reggae.
0: Is
1: dat zo. Ja, maar ik bedoel.
0: Dus voor jou is Kaseko eigenlijk. En daar vertrekken we. We vertrekken vanuit de Kaseko-trein. Dus als je Suriname zegt, is het Kaseko.
1: Suriname zegt iemand, als je in het buitenland, iemand in het buitenland vraagt van wat is Surinaamse muziek. En je zou zeggen dancehall. Dan zouden ze zeggen, maar het is toch van Jamaica? Is dat niet, een soort reggae, zouden ze je zeggen? Maar je zou zeggen Kaseko, dan zouden ze zeggen, wat is dat?
0: Oké.
1: Okay. Dan kan je dat uitleggen.
0: Oké, okay, maar jij zit op de radio, jij houdt je echt bezig met Tasrana Poku, ak Kaseko. Maar is de vraag, dit is een andere vraag, hè. Hoe komt het dat we zo snel de markt die nu groeit, hè? Want ik ben met veel artiesten bezig die in Suriname zijn, die hier komen, met studio's ook. Hoe komt het dat we heel snel nu naar andere genres gaan? Reggae, bobbeling, hip-hop. En dat de Kaseko aan was niet nu is wat het voorheen was?
1: Nou, ik denk dat je ouder wordt, Jerry.
0: Mm.
1: Dat denk ik. Jouw awas is 30, 40 jaar geleden. Dan keken die mannen, die ouder, ze waren dan jou en zeiden de pokoe no aan de pokoe. De pokoe no die ziet dat. Weet je wat ik bedoel? Zo, dat is gewoon inherent aan het ouder worden. Want ik ben Latino's fan. Bijna stan. Weet je wat ik bedoel? Ik ben Latino's fan. Dan ken ik alle liedjes van Latino's. Maar noem nu een band die nu speelt. Ik ken 3-4 nummers, die populairste nummers. Snap je wat ik bedoel? Dus je moet die jongeren ook de kans geven om hun dingen te ontwikkelen. En wat ik ook wel. Fripina, dat is een. Hij speelt. Hoe noem je dat kleine gitaartje?
0: Is een quattro.
1: Quattro. En hij speelde met. Hij speelde ook bij Nachts en zo. En die man. Je hoort hem altijd bij die introductie van die pokoes. Daar hoor je zijn quattro-spel. En die man heeft gezegd dat in de jaren 70 de jongeren van die tijd, dat hij blij was dat de jongeren van die tijd weer de Kawina gingen omarmen. Want ze vonden in de jaren 70 de Kawina iets voor oudjes. Het staat op een van die LP's. Het staat erop dat hij, de quote ze hem. Wat
0: ja.
1: Hij gezegd heeft.
0: Oké, okay. Om in te haken, zo oud ben ik niet hoor. En luister. Ik ben niet oudbollig, dat wil ik je ook direct zeggen. Ik ben met die jonge muzikanten binnen, maar dat is niet mijn vraag.
1: Uh-huh.
0: Mijn vraag is niet wat mijn smaak is. Van dat ik die oude Kaseko van die oude Kaseko hou. Mijn vraag eigenlijk is, hoe komt het dat de aanwas, wanneer je het hebt over aanwas, wat je vertrekt. Kijk, de mannen in Suriname waar ik contact mee heb, zijn de mannen die liedjes opnemen. Dat is Fretje Studio, neemt heel veel liedjes op. En die man aan de Ramgulaweg daar, Timothy. En wat je ziet, de meeste bandjes en de meeste artiesten die daar komen, zijn geen Kaseko-artiesten. Dus de meeste hits die, zeg maar, uit de studio komen, zijn niet Kaseko liedjes. En
1: nee.
0: Als, dus oudbolligheid is niet aan de orde in deze. Het is zeg maar.
1: Wat oudbolligheid, maar dat zei ik. Ja, ik zei gewoon omdat wij ouder worden.
0: Nee, maar kijk.
1: Dan
0: kijk.
1: Willen wij waarschijnlijk. Dan zien wij niet wat die jongeren hun interesse op dit moment. Laat ik het vertalen dan.
0: Nee, wel. Ik zie het wel.
1: Zit, ja, maar die jongeren hun interesse, want jij vraagt me hoe. Je vraagt me toch van waar het aan ligt.
0: Ja.
1: Hun interesse ligt daar op dit moment.
0: Nee, maar dat is
1: daarnaast,
0: niet. Je begrijpt mijn vraag niet.
1: En daarnaast over die Kaseko. Hun interesse ligt nu daar. En daarnaast, die mannen die het voorbeeld moeten geven. Dus waar je naartoe wil groeien als jong boy. Wil je ergens naartoe groeien. En dan denk je van, ik wil dat als die man zijn. Maar die man en jij, staan op de zaterdagavond op hetzelfde podium. Snap je wat ik bedoel? Dus je bent makkelijk die mensen even knie. Snap je wat ik bedoel? Dus dan hebben die jongens hebben niet iets om naar te streven. Maar ze zien wel die psycho gaan als een raket. Snap je wat ik zeg? Dus dan hebben ze wel iets om naar te streven. Psycho inhalen. Wat psycho is? Laten we zeggen, psycho is top level op dit moment, toch? Hij is de king op dit moment samen met nog een aantal anderen. Maar dan willen ze werken naar psycho.
0: Ja, maar kijk. Wat ik bedoel te zeggen, het is niet helemaal waar wat je daar zegt. Dan kan ik je zeggen waarom. Omdat op het moment dat je naar die Kaseko-feestjes gaat, en de meeste Kaseko-bands, die jongeren die nu Kaseko spelen, hun repertoire is puur repertoire uit het verleden. Die liedjes als Mekeye Fugaya, noem maar op. De meeste liedjes die terugkomen, zijn liedjes van 40, 50 jaar geleden. Die liedjes komen terug. Dus ze spelen die liedjes. Maar de vraag is, kijk, Kaseko kan je alle kanten op. Kijk, toen Boeken kwam van Abteid, toen die Kabula zeg maar voet aan de grond kreeg via Abteid, was het een andere stroming. Het was een stroming, maar ik heb het niet over die stroming. Waar het mee omgaat. Wat Psycho doet, Psycho is helemaal weg bij Kaseko. Wat Kata Karma doet, is helemaal weg bij Kaseko. Je hebt nog een paar andere artiesten, maar als Kaseko de Sranapoku is, dan kan ik Psycho nooit daaronder hangen. Kijk, als het om populariteit gaat, dat ze populair willen worden als Psycho, dat is een ander verhaal.
1: Ik hoor wat je zegt, maar dan nog. Noem een jongere in de leeftijd van Psycho en Kater Karma die op hetzelfde niveau is met Kaseko als die twee.
0: Die man van consciëntie. Die man van consciëntie. Hoe heet die? Mikey.
1: Ja.
0: Mikey is die generatie van Psycho.
1: Ja, maar kijk, Mikey is die generatie van Psycho. Maar Mikey zijn even knie zijn die mannen van Kankantri en van Corona. Wie is de even knie van Psycho?
0: Psycho komt uit Young Boss. Young Boss.
1: Nee, maar wie is de even knie? We hebben het nu over niet van waar hij vandaan komt, maar meer van waar een level pa amas do no de. Toch? Een level pa amas do.
0: Uh-huh. Is Young Boss. Kijk, Psycho kwam uit. Kijk.
1: Psycho komt geld, hè? Psycho
0: ja.
1: Komt geld, money. Wat vraagt Psycho? Eminetera ma money, zo bedoel ik het niet. Uh-huh. Maar wat vraagt Psycho een uur? Weet je, het is die
0: nee, maar dat is met
1: dat is toch in dat die level wordt toch bepaald door een jongere die kijkt. Die wil die mooie auto van Psycho hebben. Die denkt van, als ik als Psycho ga zingen en als ik die muziek van Psycho ga maken, ga ik daar komen.
0: Ja, maar daar zitten we. Kijk, je gaat naar Psycho. Ik ken het hele verhaal van Psycho. Psycho kwam uit Young Boss. Daar was hij. Kata Karma was ook daar. Look. Psycho is een marketingproduct. Maar Psycho is in de markt gezet. Uh-huh. Dus Psycho is Psycho heeft een contract met die man van Ringweg. Weet je wat die mall is aan de Ringweg? Psycho heeft een contract. Psycho is... die man heeft gezien van dat er een stroming is en dat waar jongeren een bepaalde flow nodig hebben. Psycho is in de markt gezet. Psycho is in de markt gezet. Die man die Psycho naar Nederland heeft gehaald, dat is Boston, van Boston Kitchen, Boston Catering. Hij heeft Psycho naar Nederland gehaald. Als je vraagt het niveau van Psycho, wie er even niet van Psycho zou kunnen zijn, waar Psycho naar zou kunnen kijken. Aita Fes. Ben je bekend met Aita Fes?
1: Ja, ik ken Aita Fes.
0: Dus...
1: Kijk, maar dat bedoel ik. Voor Psycho had je Aita Fes. Je hebt een papatootje gehad, dus je hebt mannen gehad waarna deze jongens hebben gekeken als Psycho. En nu kijken er natuurlijk ook weer jongeren naar Psycho. Dus wat ik meer bedoel te zeggen is, Op dit moment ontbreekt het in de Kaseko aan sterren.
0: Sabaku, Mayan.
1: Ja, maar sorry, ik hou van Mayan. Ik zweer het, ik hou van dat. Maar Mayan is al 60. Ik dacht, dus, jongen...
0: Ja, maar wat... Ja, maar toch weer nog. Je hebt Mikey.
1: Ja, maar dat bedoel ik.
0: Je hebt Mikey.
1: Dat bedoel ik, je hebt Mikey. Mikey staat alleen. Je hebt bijvoorbeeld... Kijk wat er... Mooi voorbeeld.
0: Die man van La Rouge, weet je al hoe lang je aan de top staat?
1: Nee, maar kijk wat er nu gebeurt met vrouwen in de Kaseko. Dranarugi is een magnifiek voorbeeld. Voor vrouwen, voor meisjes, voor jonge meisjes. Een magnifiek voorbeeld. Hoe ze, een grosse aan meisje, ik groot. Dus het gaat erom van waarom, wat eigenlijk hoor ik die vraag wat jij zegt, waarom lijkt de Kaseko niet zo aantrekkelijk voor jongeren? Daarom.
0: Dus eigenlijk wat je zegt, er zijn geen voorbeelden waar mensen zich aan kunnen optrekken.
1: Er zijn wel voorbeelden, maar die voorbeelden... Ik zeg je nogmaals, ik heb een dochter van 20. Ze vindt iemand van 32 al oud. Je weet hoe het gaat. Je hebt zelf ook jongere kinderen, toch? Niet zo vinden mensen al snel oud.
0: Ja, maar als je Trangarugi...
1: Maar Trangarugi is niet oud.
0: Nee. Maar als je Trangarugi noemt... Die ja. Hit van Trangarugi, hè... is zeker meer dan 50 jaar oud. Die float. Dus eigenlijk, Trangarugi zingt... Kijk, het is... Ik zie het zo. Het is een marketingpoppetje. Trangarugi. Slimme mensen... En Trangarugi is heel slim. Ja. Ze is heel slim in hoe ze haar product verkoopt. En hoe ze haar organisatie heeft opgezet. Het enige wat je daaruit haalt uit Trangarugi is dat Trangarugi zit in een oude jas, een jonge vrouw in een oude jas. Zit Trangarugi.
1: Nee, ik heb de afgelopen december in Suriname gezien. En één ding wat ze bijvoorbeeld doet. Als Trangarugi wordt geboekt om 9 uur, is Trangarugi er om 8:30 of 8:00 al. Als Trangarugi op het podium komt, is het niet hey, wat doe, hey, spelen duur een koskwartje, hey, wat doe, nee. Ze staat gelijk. Dus zij neemt, als je goed kijkt, zie je dat ze misschien niet vernieuwend voor een ander muziekgenre, maar dat ze dingen meeneemt. En daarnaar kijken jongeren.
0: Ik weet het niet.
1: Als ik kijk hoe zij de shows de afgelopen december in Suriname heeft gedraaid. Als ze op het podium kwam, het was gelijk bam.
0: Nee, maar ik heb het niet over performance, hè?
1: Ik heb het niet over performance. Ik heb het over voorbeeldfunctie. Wat zien jongeren?
0: Ja, maar dat groeit toch?
1: En je ziet dat er een heleboel vrouwen, een heleboel jonge meisjes, nu als ik al gaan zingen.
0: Ja, maar kijk, Trangarugi, ik luister naar de tekst, hè. Ik luister naar de muziek wat je brengt. Kijk, performance, kijk, er zit niet... Kijk, als je het hebt over MC's, kijk, het is altijd een ontwikkeling in performance en hoe je dingen doet. Neem maar de MC's die wij toen kennen, de Gino Ravenbergs, de MC's. Nu heb je Sydney Purperhart. Die man heeft het hele manier van MC heeft hij een boost gegeven, heeft hij nieuwe elementen eraan toegevoegd. Maar als je in de kern kijkt, dan zie je dat die traditioneel is. En dat is precies wat Trangarugi doet. En dat is wat ik met die Kaseko wil. Jij bent fan van Latinos. Latinos was traditioneel, geen Kaseko band.
1: Nee, zeker niet. Maar laten we even teruggaan naar, want eigenlijk jij hebt een vraag gesteld.
0: Ja.
1: En die vraag die jij hebt gesteld is, wat is Surinaamse muziek?
0: Ja, wat is Kaseko?
1: Waarom, wat is Kaseko? Nee, wat is Surinaamse muziek, heb ik gezegd. Ik heb gezegd, Surinaamse muziek is Kaseko. En je hebt gezegd, waarom trekken de jongeren van nu meer naar die muziek van Saiko en Kater Karba en dat soort mannen? En ik zeg tegen jou, omdat ik zeg dat ik denk dat is omdat er op dit moment niet echt voorbeelden voor de jongeren zijn waarnaar ze kunnen kijken en denken van ai, zou je toch? Dat zeg ik. En ik zeg, als je kijkt naar Trangarugi weer in die Kaseko maakt dat er heel veel jonge vrouwen ook Kaseko gaan spelen. Ook Surinaamse muziek. Ook voor vrouw staan. Want ik heb die vraag heb ik vorige week en deze week aan 3 mensen gesteld. Wie is de sterkste? Wie is Trangarugi de grootste kaseko vrouw aller tijden? Dat heb ik gevraagd. Ik heb het antwoord niet, hè? Maar ik heb die vraag wel gesteld.
0: Nou, kijk, het hangt er vanaf hoe je het kijkt. Kijk, die ene dame, hoe heet ze nou alweer? Ze zingt die kaseko vanuit die Aleke. Hoe heet ze nou alweer? Ik kom zo op haar naam. Die is ook een voorbeeld
1: voor... Bedoel je Norma Sante?
0: Nee, geen Norma. Die andere.
1: Norma is geweldig.
0: Ja, maar Norma is van alle markten thuis. Die andere, die zingt... Ze is in Suriname, ze heeft een eettent in Suriname. Ze is vaak hier op tour. Die zingt ook kaseko. Kijk,
1: ja,
0: als je
1: die dochter van Daga ook, die dochter van Daga der Stem.
0: Ja, maar die zit in meer in de Kawina Winti hoek.
1: Ja, maar die stem is gruwelijk.
0: Daar zit het. Maar hoe heet deze vrouw nou alweer? Ik kom zo op die naam, op de naam. En die is in Suriname, die is een vrouw. Kijk, je hebt inheemse vrouwen ook, die ook goed aan de weg timmeren. Ik zeg...
1: Maar wie is de grootste? Aan de weg timmeren doe je een heleboel.
0: Ik vind dat die vrouw een betere vrouw is dan Trangarugi. Wacht, ik heb een beller. Misschien weet je die beller, die vrouw. Ik ga de naam zo opzoeken. U bent in de uitzending?
1: Die persoon zegt.
0: U bent in de uitzending?
2: Hallo, ben ik in de uitzending?
0: Ja.
2: Ja, ik met Joyce. Ik luister naar het programma en ik vind het heel interessant. Maar ik ben een zwarte vrouw. Maar op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, je stelde de vraag. Welke genre muziek we kunnen citeren? Als Surinaams muziek.
0: Sranapoku,
2: dat vraag ik me af. Wat doen wij met bepaald altijd de Blakamang die richting, vroeg ik mezelf af. Stel dat er nu een groep jongere Indiaans, inheemse mensen of Javaanse mensen ook iets ontwikkelen en dan behouden ze ook die taal, want volgens mij moeten wij ook echt iets daarmee gaan doen. Want dat maakt dat men soms denkt van als men over Stranaman praat, dat het dan alleen de Blakamang is. Daar hebben we het altijd over Blakamang. Als je in Nederland op vakantie bent, dan hoor je ook sommige Hindustanen zeggen Stranangsma. En als je ze vraagt, Stranangsma, wie bedoel je eigenlijk daarmee? Dan verwijzen ze naar de Blakamangs. Daar stel ik nou die vraag van. Zijn jullie dan ook geen Stranangsma? Jullie zijn toch ook Surinamers? Dus dit soort dingen, dan vraag ik me af. Wie bepaalt nou de richting van wat wij als Surinamers zijn? Of moet misschien die kasekobiet, bijvoorbeeld als een Japan, hun taal iets zingt op die kasekobiet, is het dan pas een Sranapoku? Gaan we uit van de taal? Gaan we uit van de beat? Want nu zie je dat die binnenlandbewoners, die zwarte binnenlandbewoners nu keihard bezig zijn met muziek. Dus dan heb je of het is die kasekobiet wat wij als die Foto Blakamang kenden. Nu nemen die binnenlandbewoners het van ons over. Maar stel nou dat er een groepje zou opstaan en denken van, we gaan dit ook ontwikkelen. Die Japanen beginnen ook met een, wat is nou, wat wordt dan Surinaams muziek? Ik denk dat het veel breder is dan we denken, dan we zouden moeten, waarbij we stil zouden moeten staan. En het is ook iets, net als wat die mevrouw zegt en wat jij ook zegt, het is niet iets wat statisch is, het is dynamisch. Want volgens mij is die kaseko ook begonnen bij Kawina. Dus dat ontwikkelt het zich steeds verder. Dus die dingen zijn gewoon... het is een dynamische ontwikkeling. En als het in een andere taal is of op een ander soort ritme of genre, ik denk dat alles breed kan zijn en we best wel kunnen zeggen, het is er aan poko.
0: Oké, we hebben u gehoord.
2: Ik zou graag een mening daarover willen hebben.
0: We komen erop, want we hebben niet zoveel tijd. Ik ga afronden met Anita.
2: Oké. Oké, okay, is goed. Dankjewel. Ja.
0: Anita, heb je het kunnen volgen?
1: Ah, ik heb het gevolgd, maar het punt is, ik denk van... Ik heb ook een heleboel Javaanse bidipokus en katsikos gehoord. En ik heb ook Hindustaanse katsikos gehoord. En ik heb Indiaanse katsikos wel gehoord. Dus laten we wel zijn, die Surinaamse muziek heeft het gewoon. Maar als je vraagt voor mij, als jij me vraagt van wat is Surinaamse muziek, zou ik zeggen katsiko. Dat is Surinaamse muziek. Alle Surinamers kennen het. Alle Surinamers houden ervan. Om de koop toe. Alle Surinamers houden ervan. Ga naar welk feestje dan ook. Je ziet een katsiko tap des maar feest.
0: Ja, maar klopt. Maar dat is eigenlijk de vraag. De vraag, wat is die Stranapoku? Iedereen kan zijn ding doen. Ik ga je bedanken, Anita.
1: Oké, okay,
0: goed gesproken. Hoor rond af.
1: Ja.
0: U bent de laatste. Hallo?
3: Ja, Joris Tatu.
0: Dat is eigenlijk de vraag. De vraag, wat is die Stranapoku? Oké, dat was Barodi. Ja, luisteraars. We gaan nog een laatste bellen nemen. Dat hoor rond af. Oh, deze is weg. Ja, luisteraars. Ieder zijn ding. Anita, Takwasani, ja, performance verandert. Walosani, inderdaad verandert. Nanga ontwikkeling voor ating. En sommige mensen pakken het heel slim op. A gratis, compleet. Kleden niet goed, sanne klop. Anderen pakken het op. Het is een marketing ding. Ik kon fara in een, of als je bent, ik kreeg ik kleding, je ziet er zijn veranderde dingen. Maar de kern is, sana, toen hebben we over Strana Poku, na Kaseko, na Kawina, na Winti Drong, na Tede Machentje de instrument, na Tede Machentje atongo, sang na Strana Poku, of Strana Poku na, zolang je wat Strana element, dit eraan gekoppeld, dat we jing aan nummer voor Strana Poku. En we baro die. Wat Godfried Nangamino de includeer het idee dat na trouwiki we barodi en de wat tralisi
4: neotron a top neotron not a flap neotron but a impact neotron I'm gonna tell you that tuna it slap where it kick out it kick in it kick where it score it gone ha ha

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt het vuren akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Markt.
3: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Sasa vribom. Hier en o, na schuite die mko praat aan, ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be schuite. A tori e tja tori de mat programma man. Woko baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mala wo langanu. Nana tori is up meet the people, misi lucia fano burg dang in groepu. Hier en o, wespa anu pi bai di egi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede diftu, meet the people langanu, tori e tja tori, munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futuro te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 18, arkibon, Woud Richemstraat, ya, nummer 18, geen, manu pergiti, wanyang, wanat neki, ode, na huala, adrapumde, saasafri morabong, alek pebe takende ilanti, Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayubi egi oso no. Abundang.
4: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: Maiden.
1: Moende in juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen.
2: Salsa voor die boom. Hier en nu, na schuiten die kon praten, ga ik bij kamio door die vtu. Futa dede, afos wan be schuiti. Atori eti, atori de mart programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mala wo, langanu. Nana tori is up, meet the people. Missy Lucia Fano, Burg Dang in groepu. Hier en nu, we spa aan u, we buy the egi osso. We egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde in juni, ja, ala langanu e je piara. Futuro te te vuur bakana, na Woud Richemstraat nummer 18, arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar no vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapunde, sasa afri morabon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

0: Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant eugen niet ook. We jere, if you want sharing, we ringe bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam, telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: De maand juni staat in teken van Kitty Kotti in het Pleintheater, onze Kitty Kotti maand. Op 6 juni beginnen we met een diner danzant met Francis Free, een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
2: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
1: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
3: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
1: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
4: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
1: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
3: Keti Koti Mebrewaka.
2: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was anu ritueel, afro-spirituele opening, kuema kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
3: Keti koti, memeroaka.
2: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.

Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart.

0: luisteraars, goed zo.
1: Kom maar in hoor.
0: Een hele frisse morgen allemaal in Suriname. We zijn verblijd met een beetje regen. En ook een hele fijne middag in Amsterdam. Met het zonnetje. Nou, heerlijk. Geniet ervan, zou ik zeggen. Maar daarvoor zit ik er natuurlijk niet om over het weer te hebben. Recent heeft er een buurtvergadering plaatsgevonden over de voorgenomen nucleaire opslag in een woongebied in Suriname. In de omgeving Houttuin. In Houttuin eigenlijk. De betrokken buurtbewoners, waar ik zelf ook deel van uitmaak, zijn hier fel op tegen. Er is veel onduidelijkheid en de communicatie vanuit de betrokken instanties wordt als onvoldoende ervaren. Vorige week hebben onze collega's Jerry en Glenn jullie hier al over geïnformeerd. Terwijl ook voormalig minister Diekan zijn visie en bijdrage heeft geleverd. Omdat dit onderwerp van groot belang is voor onze gemeenschap en toekomstige generaties, blijven wij hier zoveel mogelijk aandacht voor vragen. Daarbij hebben we ook de steun van jullie nodig, van de diaspora. Door dit onderwerp breder onder de aandacht te brengen, kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen om meer bewustwording, transparantie en betrokkenheid bij de besluitvorming rond dit ingrijpende vraagstuk. En onder de knoppen hebben we Maggie van Milieubewonersgroep Houttuin en Erland Sleur van onder andere Probios en vele andere milieuprojecten. Goedemorgen voor jullie, Maggie en Erland.
2: Dankjewel.
0: Welkom.
3: Goedemorgen alle luisteraars.
0: Halliburton is een bedrijf met chemische en radioactieve stoffen. Dat wil dat opslaan in het woongebied. En er zijn relevante vragen van bewoners. En wat speelt er precies? Maggie, kun je ons meenemen? Jij bent vanaf het eerste uur betrokken.
3: Niet vanaf het allereerste uur. De eerste manier waarop ik ervan hoorde was toen inderdaad de groep waar meneer Diekan ook in zit. In de publiciteit kwam dat ze een brief aan de DC hadden aangeboden. En toen dacht ik, ik weet hier helemaal niets van. En ik ben best alert op dit soort dingen. Dus toen ben ik zelf gaan zoeken. En toen ontdekte ik inderdaad dat onze Nationale Milieuautoriteit een rapport, een milieurapport, op hun website had. Waar je dan voor een bepaalde deadline op moest reageren. Als je daar klachten of opmerkingen over had. En toen ging ik er naar kijken en toen zag ik van, het is een rapport van 300 pagina's. Ik dacht, als je het al niet echt bekend maakt, en wie gaat dit lezen en wie gaat dit begrijpen? Dit is toch niet een manier om mensen te informeren over iets dat best ingrijpend is. Je wil in een woongebied iets neerzetten wat potentieel risico heeft. En toen ik het begon te lezen, toen zag ik in de samenvatting al dingen waarvan ik dacht van, hè? Hoe dan? Ze zeggen dan bijvoorbeeld van, het wordt gecategoriseerd als een project waarbij je een beperkte milieueffectenanalyse nodig hebt. En daarna zeggen ze, eigenlijk is het wel voldoende om gewoon een milieumonitoringsplan te hebben. En toen wist ik er nog helemaal niets van. We zijn eigenlijk die afgelopen paar weken allemaal als een razende aan het lezen en deskundigen in het buitenland aan het contacten om er zelf ook meer van te weten. Maar dat is dus voor een plek waar je met radioactief materiaal gaat werken totaal onaanvaardbaar. Dus daar hadden we dan al vraagtekens. En ik ben toen gaan bellen met een van de consultants die ik toevallig kende in een ander verband. Van, ik heb een heleboel vragen hierover, maar die deadline, dat haal ik helemaal niet. En toen zei ze, ze hebben wel meer klachten gehad en commentaren gehad. En ze gaan dan toch nog twee buurtmeetings organiseren. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan. Er waren er twee. Eén voor de groep rond Houttuin. En één voor de groep van Intervast. Waar dus die al eerder zich hadden uitgesproken. En dat was eigenlijk heel ontevreden stemmend. Laat me het zo zeggen. Dus zij kwamen eigenlijk een beetje om ons te informeren. Terwijl wij kwamen met onze

0: bezorgdheden, die eigenlijk een beetje werden weggewuifd. En er werd steeds herhaald, oh, maar het is allemaal heel veilig en we hanteren de beste veiligheidsmaatregelen. Maar bij iedere vraag die gesteld werd, merkte je eigenlijk van jullie vertellen ons niet alles. Ja. Ik ga een voorbeeld geven. Er werd steeds verzekerd van die radioactieve bron, want daar gaat het dan eigenlijk over. Het gaat over een kleine radioactieve bron die ze gebruiken om eigenlijk de hoeveelheid olie in de grond te meten. En het gaat dan in hele lange pijpen zo de bodem in. Mm-hmm. En zij bleef ons verzekeren, ja, maar die bron zit in een hermetisch gesloten container en het komt nergens mee in contact, dus dat is allemaal heel erg veilig. Op een gegeven ogenblik vraagt iemand van, maar ik zie hier dat er gekalibreerd wordt. Weet je, wat is dat precies? En ze zeggen, ja, dat is als de bron wordt gemeten en afgesteld. Zeg maar, hoe wordt dat dan? En dan blijkt dat die container echt wel open gaat. Dus ik denk, wacht even, dus het is gewoon niet waar. Wat je ons vertelt, je probeert het te laten klinken als het is allemaal in orde. Maar het is niet in orde.
1: Hou dat even vast, Maggie. Hou dat even vast. Ja. Erlan, zou jij ons kunnen vertellen wat de stoffen nu eigenlijk zijn? En waarom het zo gevaarlijk is?
2: Nou, ik heb begrepen dat het vooral om americanium-241 gaat. Dat zijn isotopen van een element. Die is misschien nog het minst gevaarlijk, want dat zijn vooral alfadeeltjes. Die komen niet ver. Dat zijn grotere deeltjes. En dan hebben we cesium. Cesium 137, dat is ook een isotoop van het element cesium. Dat is wat gevaarlijker, want daar komen ook gammastralen bij vrij. En gammastralen zijn hoogenergetische elektromagnetische stralen. We kennen elektromagnetische stralen uit het dagelijks leven. Licht is een vorm van elektromagnetische straling. Maar hoe korter de golflengte wordt, bijvoorbeeld van rood, groen, paars, ultraviolet. We weten allemaal van UV-stralen, dat is al, begint al schadelijk te worden voor je huid. Maar daarna heb je ook nog röntgenstraling, dat is nog schadelijker. Daarmee maken ze röntgenfoto's, die stralen gaan dwars door je lichaam. En daarna heb je echt de gammastralen. Dat zijn de meest schadelijke stralen die er bestaan. We kennen dat natuurlijk van de film De Hulk, waarbij een mens met gammastralen is bestraald. Het is natuurlijk een fantasie dat. Maar gammastralen, dat zijn de meest gevaarlijke elektromagnetische stralen die er bestaan. De golflengte is heel kort. Ze gaan dwars door alles. En als je dichtbij een bron zou staan, laat zeggen 100 meter of meer, dan zou jij de schade kunnen ondervinden. Het brandt jouw lichaam van binnen. Bijvoorbeeld je erfelijk materiaal, je chromosomen in je cellen, die kunnen dusdanig veranderen, waardoor er ook kanker kan ontstaan. Het is wel zo dus dat ik niet denk dat er onveilig met de stoffen wordt gewerkt. Want ik bedoel, het personeel wil ook geen schade ondervinden die met die stoffen werkt. Dus ik ga er wel vanuit dat er overal veiligheidskleppen ingebouwd zijn. Maar er kunnen ongelukken gebeuren. En elektromagnetische stralingen, zoals deze, gamma-stralen, alfa-stralen, die worden vooral gebruikt om de kwaliteit, de integriteit van vooral buizen, systemen te controleren. Of ze geen scheuren hebben of de lassen goed zijn. Je kunt het vergelijken met een röntgenfoto waarbij de dokter kijkt of je een gebroken beender hebt, een bot of zo. En zo kan een technicus ook zien of de buizen intact zijn. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want er zijn in het verleden en nog steeds gebeuren er ongelukken door corrosie, door slechte buissystemen, door slechte lastsystemen, waarbij buizen niet goed zijn aangesloten. En dan kan je ongelukken krijgen, lekkages, gas, olie, een blow-out, waarbij dus een bron ineens ontploft, omdat er lekkages zijn. En nog erger natuurlijk een explosie. Dus is wel heel belangrijk dat dit gebeurt, die controle. Maar dat ga je niet in een woonwijk zetten, deze stoffen. Er kan een ongeluk gebeuren, zeg ik nogmaals. Er kan brand ontstaan in zo'n gebouw, of noem maar op. En er kunnen dan radioactieve stoffen vrijkomen bij een ongeluk. En dat ga je zeker niet in een woonwijk zetten. 100% nee. Niet. Ik heb het ook op internet opgezocht. Kan je zoiets wel in een woonwijk zetten? En het antwoord is absoluut nee.
1: Is dat dan ook direct het punt van zorg, Maggie?
0: Dat als eerste, absoluut. Ja, natuurlijk. De mensen die er dichtbij wonen en die daar dus dan direct schade van ondervinden. Maar er is nog meer aan de hand, omdat de locatie waarvoor is gekozen, die voldoet eigenlijk op geen enkele manier aan de eisen die worden gesteld om dat dan inderdaad op een veilige manier te doen.
1: Kun je een voorbeeld geven van een van de eisen of waarom het niet voldoet?
0: Ja, nou, dus meestal zeggen ze, internationaal zegt men, je moet kiezen voor afgelegen, dunbevolkte gebieden. Dus in een woonwijk, dat klopt alvast niet. Maar het gaat ook om de grond waarop het wordt geplaatst. Toch, ze zeggen eigenlijk moet het op geologisch stabiele, dus slecht doorlatende rotsformaties. Dus het is hele stevige, stabiele grond die geïsoleerd is van waterbronnen. En bij ons kiezen ze voor eigenlijk vrij moerassig woongebied, toch? Met zandgronden en zo. En het is direct boven een van onze grote zoetwaterbronnen. Dus, als je Suriname een beetje kent, dan heb je dus die zanderijaquivers, dat grote reservoir waaruit SWM put. Mm-hmm. En dat is gewoon in de buurt. En dat, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat daar niet veel groter alarm over wordt geslagen. Ook door de SWM zelf bijvoorbeeld, die heel Suriname van schoon drinkwater moet voorzien. Als er een lekkage ontstaat, is de misère gewoon niet te overzien.
1: Ja, ik ga even naar een kort fragment en dan mogen jullie daar zo even op reageren. Die gaat nu van start. Ik ga hem niet helemaal afdraaien, want anders dan gaat het technisch niet lukken.
3: Ik wil natuurlijk kijken voor het ministerie naar de bezorgdheden, maar het proces moet dingen te geven, zodat ik continu op de hoogte ben. En ik doe ook de nodige gesprekken, ook met Harry Burton, om tegen van te zijn dat alles wordt gevallen zoals het moet. En ik doe ook met plaatselijke oriëntatie. Maar ik ben niet goed, want er is nog niets gebeurd. Ook Harry Burton nog pas de operatie starten, als ze voldoen aan alle eisen. En dat is nogmaals wetenschappelijk, is dat alle standaarden zijn daar, de gemeenschap kan kijken, voldoen de afstand, de constructie die ze daar, de maatregelen die ze daar toepassen. En daar heeft het zal er volledige transparantie in zijn. En daar zal het ministerie natuurlijk ook nauwelijks volgen. En het NMA natuurlijk ook. Dus we zijn in het proces, het NMA-proces, de stakeholders, de welbekende Asia. Dus dat is een specifieke milieueffectanalyse. En milieu, daar valt dus ook mens natuurlijk het belangrijkste. En we kijken dus. Wat zijn de mogelijke effecten die een LE-operatie kan hebben? Dus dat doen we voor elke type bedrijf, opslag, noem maar op. En kijken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn en wat de mitigerende maatregelen zijn die in place moeten zijn. Dat doen we ook voor verschillende activiteiten. Een tankstation bijvoorbeeld, die moet dan daar ook voldoen. Opslag van andere materialen. En zo proberen wij via systemen. Processen mensen en milieu te beschermen. Over de reputatie van Harry Burton, het is een groot internationaal bedrijf en op heel veel landen werken ze en al heel lang. Is het een bedrijf die geen fouten maakt? Ik denk wel dat er hier en daar fouten worden gemaakt. Maar wij als land moeten dus inderdaad erop toezien dat ze zich houden aan de wetgeving en aan de richtlijnen die we hebben opgesteld. Dat is dus de verantwoordelijkheid van de NMA en het ministerie en het land natuurlijk. Zodat ze dus inderdaad de fouten die ze eventueel zouden kunnen maken, dat die voorkomen worden. En dat is de rol die wij gaan spelen. Total Energies is een van de grootste IOC's, international companies, die gewoon zomaar in zee gaan met een Halliburton. Vanwege dus ook natuurlijk de bescherming van hun reputatie, de eerste, maar ook natuurlijk, zij willen natuurlijk goed werk verrichten en succes nogmaals niet alleen maar de olie naar boven halen, maar ook in een goed gemeenschap leven met de milieu van het land zelf.
1: Nou, daar laten we het maar even bij, want het is er nogal een lang gesprek. Jullie reacties op hetgeen wat je gehoord hebt. Dit was minister Brunings van Milieu, onder andere, maar ook van olie, gas en olie.
2: Ja. Ik wil al eerst als eerste reageren, als je die erg vindt, Maggie. Dit klinkt als een volledige propaganda voor Halliburton, voor het hele gebeuren. Het lijkt gewoon alsof alles in kannen en kruiken is, dat er geen gevaar is. Dan wil ik twee dingen aanhalen. NMA heeft niet de kwaliteit in huis om dit te beoordelen. Ik ben al vaker met de NMA in conclaaf geweest, eigenlijk in botsing, waarbij zij heel veel zaken dus laten gebeuren in ons binnenland. Het gebruik van chemicaliën, cyanide, caustic soda, overal. De bouw van een benzinestation boven een waterbron aan de Helena Christina. Verbranden van industrieel afval boven een waterbron in onverdacht. En zo is de lijst nog heel lang. Ook een diesel, illegale dieselopslag of productie daar te waterland. Waarvoor ik al heel lang heb gewaarschuwd en het is NMA heeft nooit opgetreden. En die is uiteindelijk ontploft, vlak langs de rivier. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar we weten ondertussen al heel lang dat NMA niet de kwaliteit in huis heeft om zulke zaken te beoordelen. En als zij wel de kwaliteit in huis hebben, dan willen wij natuurlijk weten wie is hun consult hieromtrent. Dat geven ze nooit aan. Ten tweede, het terrein van Halliburton en Coal Lipsing is gigantisch groot. Er staan diverse grote loods op. Het terrein is gigantisch groot. Daarnaast is er nog een havengebied van Kulutsing langs de rivier. Hoe komt het dat zij de bestemming voor de opslag van deze radioactieve materialen die zij willen gaan gebruiken, precies aan de rand willen gaan plaatsen van het van hun terrein, vlak bij de woongebieden? Dus het ging eigenlijk al aan, zij vrezen ook dat er iets mis kan gaan. Anders zouden zij dat midden op hun terrein plaatsen waar het veiliger zou moeten zijn. Veiliger voor inbraak, veiliger voor mogelijke terroristen die bepaalde stoffen zouden kunnen gebruiken voor een vieze bom. Ik geef maar een paar gekke voorbeelden. Het is wel heel gek dat ze dat helemaal aan de rand van hun terrein gaan plaatsen en niet middenin. En daarnaast natuurlijk, we hebben het Paranam-terrein, wat industrieel gebied is, waar de situatie waarschijnlijk veel veiliger is. Er zijn geen woonwijken daar in de directe buurt. Men wil er een industrieel gebied van maken. Waarom plant men het niet op het Paranam-terrein? Ik weet dat het nodig is dat deze ontwikkelingen er zijn. Ik wil meneer of de minister Brunings wil ik niet tegenspreken. In de zin van dat hij, maar wat hij allemaal zegt, klinkt vooral als propaganda. En dat vinden wij van een minister van olie, gas en milieu. Ja, eigenlijk zegt het
1: het al. Het bijt elkaar ook, hè?
2: Het bijt elkaar. Die twee gaan niet samen. Dus dat wil ik even duidelijk maken.
1: Maggie, wat is jouw reactie hierop?
0: Helemaal eens met wat Ellen zegt. Ik denk dat er... Kijk, hij zegt er moet erop toegezien worden. En ik denk dat daar precies ook onze bezorgdheid zit. Kijk, tuurlijk neem ik aan dat Halliburton niet het opzet op een manier die hun personeel in gevaar brengt. Of het zal allemaal niet bewust zijn, maar het vervelende is, onze ervaring leert ons dat toezicht en onderhoud niet onze sterkste kant is. En multinationals komen en ze mijnen en ze gaan weg. En dan blijft dat ding over. En dat hebben we gezien met bauxiet en goud. En weet je, het is de overblijfselen zijn altijd voor ons. En wie gaat daarop toezien? Wie in Suriname heeft de deskundigheid om dat te doen? Ellen zegt terecht, NMA heeft het niet. Die consultants die zijn ingehuurd. Ze voldoen ook niet, ze hebben niet, ze zijn wel milieuspecialisten. Maar niet dit soort milieuspecialisten die kunnen zeggen van ja, ik heb genoeg verstand van radioactieve straling en gezondheidsfysica. Het is, ik heb eerder gezegd, het is alsof je je onderstelmonteur laat kijken naar een compleet computergestuurde auto. Het is niet hetzelfde. En wat inderdaad dan ook ontbreekt in die studie, is een alternatieve studie. Er is niet gekeken naar waar zou dit op een andere plek kunnen. En dan denk ik, kijk, die consultants worden ingehuurd door het bedrijf zelf.
1: Dus ze slagen die zijn eigen vlees keurt.
0: Ja, weet je, het geeft geen enkel vertrouwen. En onze overheid en onze instanties, ik weet dat een heleboel goede ambtenaren echt hun best doen op de plek waar ze zitten, maar we kennen de realiteit. Toch? De mensen van Onabibo zeggen terecht, we wonen hier naast een vuilnisbelt die ze al... Hoeveel jaar is dat ze die niet in orde maken? Waar allerlei chemicaliën die worden weggegooid, weet je, gewoon ook druppelen in het grondwater. Er is zoveel aan de hand wat we al niet kunnen handelen. Dan gaan we dit wel kunnen handelen? I don't think so.
1: Nee, precies. Maar in hoeverre is de NMA onafhankelijk genoeg om dit soort... onderzoeken te kunnen stuiten of het advies te kunnen geven. Want het klinkt alsof die worden opgevoerd om eigenlijk alleen maar te laten zien dat ze zogenaamd volgens een procedure werken. Nou, uiteindelijke besluitvorming, waar ligt die?
2: Ja, de NMA is officieel van kracht geworden, ik dacht ergens in 2020... Ze hebben overgenomen van het NIMOS. NIMOS was eigenlijk al 20 jaar, 25 jaar een papieren tijger. Heel veel op papier, maar in de praktijk stelden ze niks voor. En je kan zeggen, technisch gezien, in de praktijk is er nagenoeg niks veranderd. We zien vaak dus dat de NMA de directe propaganda overneemt van het bedrijf, van die multinational, van de producten die hier in Suriname gebruikt worden. die ik vaak als zeer gevaarlijk heb bestempeld. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de Chinese Yinjiang producten waarin duidelijk cyanide in zit. Wij hebben het gemeten. En pas na, geloof ik, 3 jaar heeft minister Abiyamofo bij publiekelijk toegegeven dat er inderdaad cyanide in zit. Terwijl ze het altijd hebben ontkend. De NMA heeft nooit onderzoek gedaan naar deze stoffen. Die gaan pas onderzoek doen nadat wij heel veel bang-bang hebben gemaakt op de radio, in de media, over al deze activiteiten in het binnenland. Het gebruik van grote hoeveelheden caustic soda in ons binnenland, wat zware metalen laat vrijkomen in onze rivieren, op de grond waar mensen hun cassave planten die het water gebruiken van de rivier, dat zwaar besmet is. We weten het probleem van kwik, wat nog steeds niet wordt aangepakt. Dus we zitten ons af te vragen van, wat doet de NMA werkelijk? Ze zouden onafhankelijk moeten zijn. Er is een duidelijke milieuwetgeving nu. We hadden al wetgeving dat al duidelijk maakte wat wel en niet kon. Maar we zien gewoon dus dat de NMA eigenlijk een speelbal is geworden binnen de politiek van de multinationals die hier belangen hebben. En men schuift eigenlijk het belang van de gemeenschap totaal opzij. En dat zien we keer op keer. Het is geen Surinaams probleem, we zien het internationaal ook heel veel. Dus dat ontwikkeling, economische groei en geld eigenlijk belangrijker zijn dan onze gezondheid, dan het milieu, dan het voortbestaan van ons, van onze gemeenschap op een gezonde wijze. En dit is, we moeten leren van de fout van andere landen, we moeten leren van de fout van andere mensen. We moeten niet blindelings ingaan op wat Halliburton ons komt vertellen. Halliburton is een mafioso bedrijf. We weten allemaal wat zij allemaal in het verleden hebben gedaan. Ze zijn ook verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor de Irak-oorlog, want ze hadden daar grote oliebelangen. Dus mensen moeten ons niet komen vertellen, en zeker niet de minister van olie, milieu, olie, gas en milieu, dat Halliburton een
1: reputatie hoog te houden heeft, wat hij zegt.
2: Ja, absoluut niet. Halliburton is gewoon een mafioso bedrijf. Dat is gewoon een feit. Ga dat maar natrekken.
1: Maar heeft Halliburton, wie heeft Halliburton gefaciliteerd? Want Kuldupsien is daar mee bezig, hè, in de een samenwerking te creëren. Maar hebben zij dan ook een vergunning gekregen? Want hoe kunnen ze anders Halliburton faciliteren?
2: Ja, Kuldupsien is al enkele jaren bezig met het verkrijgen van een vergunning voor het verwerken van petrochemisch afval. En dan kunnen we denken aan afvalstoffen die uit de petrochemie, de oliewinning, komen. We moeten ook denken bijvoorbeeld aan norm. Dat is normaal voorkomend radioactief materiaal. Normal occurring radioactive material. Dat is bijvoorbeeld het gruis wat vrijkomt bij boringen. En dat kan heel veel zijn. Want er wordt 5 kilometer in de grond geboord met een boor van wel 30 centimeter. Een boorkop van wel 20, 30 centimeter groot. En daarbij komen er tonnen aan materiaal vrij. En het is bekend dat in bepaalde lagen in de bodem dat er radioactief materiaal voorkomt. En dat gruis is dus radioactief besmet. Hoe gaat men daarmee om? We hebben die antwoorden nog steeds niet. En zij wilden samen met, niet samen, maar apart wilden ook Kersten, Fabi of Van Nalen. En nog een ander bedrijf, een petrochemische verwerking of verbrandingsoven daar neerzetten. En dat is, daar komen stoffen bij vrij waarvan wij ook ons afvragen van, hoe willen wij hiermee omgaan? Ik bedoel, die rook die komt uit die schoorstenen. En Maggie heeft het al gezegd. Er is geen controle op deze bedrijven. We hebben geen onderhoud. Wie gaat meten wat voor afval er op jouw kostgrondje, op jouw groentetuintje neerkomt, waardoor jij besmet raakt met deze stoffen? En daar kunnen ook radioactieve stoffen in zitten. En het is bekend dat bepaalde stoffen, zoals die alfastralen, dat zijn deeltjes, als die in jouw groente terechtkomt en in jouw buik, dus in jouw maag, dat die ook schade daar kan veroorzaken. En dan moet je niet verbaasd zijn dat er over 20 jaar heel veel mensen bijvoorbeeld met maag- of darmkanker rondlopen of andere problemen.
1: Dus, zoals in het binnenland nu al het geval is, hè, dat de kinderen worden geboren met allerlei afwijkingen van, ten gevolge van de cyanide enzovoort.
2: En kwik natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus we moeten niet gaan afwachten totdat de problemen beginnen. We hebben de kennis al in huis. Laat de NMA ook een keertje naar ons luisteren.
1: Ja, Maggie, hoe zit het nu? Want eigenlijk is er een omgekeerde volgorde. Brunings die geeft aan, Kuldeep Singh heeft alvast het een en ander voorbereid aan accommodatie. Mm-hmm. En dat is dan maar hun risico. Maar was het niet een beter geweest om eerst de onderzoeken te verrichten voordat men uiteindelijk toch wel alvast op voorsorteert van we krijgen het toch wel? Wat is jouw gevoel daarin? Dat is mijn gevoel tenminste daarover, hoor. Dat ze zoiets hebben van, nou ja, het is eventjes de procedure daar neerleggen, jongens. We hebben gecommuniceerd, wat ook dus een gebrek is geweest. Want er zijn meerdere groepen betrokken. Waarvan er maar een deel is uitgenodigd voor de communicatie. Maar de andere kant is ook dat het een en ander al klaar ligt. We hebben een beller, merk ik. Dus neem mijn vraag, schrijf mijn vraag dus zo eens eventjes op. Okay. Ja. Van, had het niet anders om moeten zijn, het onderzoek. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
4: Ja, goedemiddag mevrouw. U spreekt dat de heer Marcel en goedemiddag iedereen in de studio. Ik heb niet dat hele gesprek kunnen volgen, ik was in slaap gevallen. Maar wat ik heb kunnen opvangen, maar is het duidelijk aantoonbaar dat de mensen ziek geworden zijn van al dat soort rommel dat men... waarmee men bezig is. Maar dan kan de staat toch aangeklaagd worden. Bijvoorbeeld als het duidelijk aantoonbaar is dat mensen of een mens ziek van geworden is, kan je toch de staat verantwoordelijk voorstellen, bijvoorbeeld voor het gerecht dagen om ik bedoel dat toch, ik kan eens wat schadevergoeding. Hoe staat het daarmee? Dank u wel.
1: Dank u wel. Ja, wie is er aansprakelijk voor schade? En in het geval van een ongeval of wat dan ook. Daar komen we zo op terug. Maggie, eerste vraag van wat had men eigenlijk moeten doen? Of het advies aan de overheid in dit geval? Of de DC?
5: Dus laat me benadrukken dat er nog geen vergunning is afgegeven, toch? Daar is... Wat verwarring over, merk ik. Dat mensen denken, oh, hij bouwt al, dus... Er is een vergunning. Nee, dat is niet zo.
1: Maar om te bouwen heb je geen vergunning nodig dan?
5: Nee, maar wat heeft hij gebouwd?
2: Mag ik even ingrijpen, Maggie? Hetzelfde geldt voor Kuldeep Singh. En Kuldeep Singh was ook al aan het bouwen. Ze hebben in feite het hele gebouw al af voor die verbrandingsoven. Terwijl de vergunning nog niet geregeld was. En achteraf gaan ze dan zeggen, ja, ze hebben zoveel geïnvesteerd in hun hele infrastructuur, in hun bedrijf. Ja, dat kunnen we niet terugdraaien, dus we gaan maar die vergunning afgeven. Zo werkt het meestal.
5: Ja. Het is een hele bewuste strategie. Het is een hele bewuste strategie, zodat inderdaad in die end mensen zeggen, ja, nou, maar zo'n grote investering, dat kunnen we nu toch niet moeilijk gaan doen. Ik zeg sorry. Je rekent erop dat je inderdaad sterker bent en dat het geld sterker spreekt dan de gillende bewoners, want daar komt het in de praktijk wel heel vaak op neer. Maar kijk, we leren natuurlijk van wat andere groepen al hebben gedaan. We hebben na die aparte vergadering hebben we gezegd, we moeten bij elkaar komen. Dus we hebben dan een vergadering gehouden met en die groep van Houtuin en die groep van Interfast. En we hebben dan ook de groep van Leefbaar Dijkveld uitgenodigd. Want die zijn echt al jaren bezig met zich dus verzetten tegen die verbrandingsoven die Kuldeep Singh aan hun kant wil zetten. Dus het is je ziet eigenlijk, op een gegeven moment begin je een patroon te zien, toch? Want nu blijkt er weer een verbrandingsoven gepland te zijn aan Martin Luther Kingweg. En weer hetzelfde verhaal. Volgens het artikel zijn er al besprekingen geweest. We weten weer allemaal van niets. Dus het is een soort vast stramien wat ze volgen. En eerlijk gezegd, ik ken dit van het binnenland. Ik heb veel gewerkt voor... projecten die in het binnenland plaats moeten vinden. En dan zeggen ze ook, ze komen naar daar. En ze hebben één keer een kroetel met de mensen. En er wordt gesproken met moeilijke termen. En vaak ook in het Nederlands, in San Antonio, dat de mensen niet heel goed verstaan. En dan wordt er in het rapport gezet, nou, we hebben geconsulteerd met de mensen, dus shoot. En dat is het niet. En ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen voor de Surinaamse bevolking, voor de regering, voor iedereen, dat we een keer op moeten houden met erop vertrouwen dat multinationals het wel het beste met ons voor zullen hebben. Kijk om je heen. En we hebben een heel concreet voorbeeld van dezezelfde Halliburton. In één vergadering vertellen ze ons eerst dat 100 meter afstand van een bewoond gebied toch het minimum is. Dat is de internationale standaard. Dat is hun interne standaard en daar houden ze zich aan. En drie slides later vertellen ze dat ze in Guyana, ons buurland, het doen op 50 meter afstand.
1: Ja, ja.
5: Daar zat de overheid blijkbaar helemaal te slapen. Dus ik bedoel, je kan niet je vertrouwen stellen in een multinational die alleen maar geld wil verdienen. Zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk. En daarom is het zo belangrijk dat als je dan een nationale milieuautoriteit hebt, toch, dat die echt kan fungeren. Sorry hoor.
1: Maar wat is de winst voor Suriname eigenlijk hierin? Want zo te zien zijn het vooral wat het oplevert, de nadelige gevolgen. Uiteindelijk ja, praat men over ontwikkeling, maar ik denk dat dat even losstaand is van dit gegeven. Het is een gegeven wat schadelijk is. Dus dan zie ik daar niet direct een winst in, uiteindelijk.
5: Kijk, het hoeft niet los te staan van elkaar. Kijk, ik ben een beetje cynisch, ga ik eerlijk zeggen. Ik weet dat toen IAMGOLD, het goudbedrijf, Canadees goudbedrijf begon, dat die het ook hadden over dat ze milieuvriendelijk mijnen. En dat ik toen zei, ja, dat is net zoiets als diervriendelijk slachten. Weet je, je kan natuurlijk zoveel mogelijk in acht nemen dat het dier niet zoveel pijn heeft, maar hij gaat wel dood. Toch? Dus diervriendelijk is een beetje grappig. Ja. En milieuvriendelijk mijnen is wat dat betreft natuurlijk ook grappig, want je richt schade aan het milieu dat hersteld moet worden.
1: Mm-hmm.
5: Ik zeg niet, ik ben tegen, toch? En natuurlijk zouden we het geld uit olie en gas heel goed kunnen gebruiken om andere productiesectoren te stimuleren, dingen te doen. Ik begrijp dat allemaal. Wat ik gewoon heel verontrustend vind, is dat we niet leren uit de ervaringen. Toch? We hebben bauxiet gehad, we hebben nu goud. We merken er niets van. Toch? Als gewone, zogenaamd brengt het ontwikkeling. Maar wat ik zie, is dat het geld gewoon weer ergens blijft in, ik weet niet precies waar.
1: In een select groepje. In een select groepje van de bedrijven die je noemt, die zijn dus eigenlijk ook de bedrijven die met name vooral profiteren van dit alles.
5: Ja, ik bedoel, het lijkt alsof we steeds opnieuw datzelfde sprookje te horen krijgen, toch? Bauxiet, nou, dit gaat ontwikkeling brengen. Er is vooral een heel groot overheidsapparaat mee opgebouwd, waar heel veel ambtenaren in dienst konden van, kijk eens, kunnen we allemaal mee eten? Maar we hebben niet geïnvesteerd in productie. Goud, het gaat naar buiten, toch? De contracten die we hebben afgesloten, het levert Suriname bijna niets op. En dan denk ik van, als wij echt winst willen hebben uit olie en gas, dan moeten we investeren. Dan moeten we investeren in echte, ervaren, internationale onderhandelaars die zorgen dat we het onderste uit de kan krijgen. Toch? Dat we echt als land er winst mee maken. Dan
1: en
5: moeten
1: dus
5: we
1: niet in malafide bedrijven.
5: Precies, dan moeten we echte deskundigen erbij halen die goede milieuanalyses maken en die alles meenemen. Toch niet een kleine, beperkte studie die de helft overslaat. Bijvoorbeeld een alternatieve studie. Ellen heeft het net al even genoemd, toch? Waarom niet op Paranam? Waarom niet gewoon aan de overkant van de rivier waar bos is? Maar dat kost meer geld, toch? En het kost meer tijd. En het bedrijf wil starten.
4: Dat
5: hebben ze
4: daar mag ook niet.
5: Je hebt gelijk. Maar ik bedoel maar van, er is niet gezocht naar alternatieven. En de zogenaamde milieustudie maakt daar ook helemaal geen gewacht van. En dat moet wel.
4: Ja.
1: Over transparantie gesproken, hè? Over transparantie gesproken. Krijgen bewoners of hebben bewoners ook in andere zaken wellicht toegang tot alle veiligheidsrapporten? Weten jullie dat?
2: Ja, je kunt toegang krijgen tot veiligheidsrapporten, maar je moet ook afvragen van, zijn die veiligheidsrapporten inderdaad naar eerlijkheid opgemaakt? En naar, en natuurlijk, ze maken je rapporten zo dik, 300 pagina's, 500 pagina's, zodat jij als leek eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Want ze proberen zoveel mogelijk informatie in te doen. En als je het aanvankelijk bekijkt, dan denk je meestal, oh wauw, ze hebben er flink werk van gemaakt. Maar het is vaak copy-paste uit andere rapporten. En ze zetten er zoveel informatie in dat meestal niet echt functioneel is. Voor jou om te begrijpen hoe groot het probleem is, welk probleem het is en noem maar op. Dus, en natuurlijk, jij wil als burger, wil jij ook vertrouwen op jouw overheid. Op de NMA, die, het zegt het al, Nationale Milieuautoriteit. Zij dienen het milieu te beschermen. En niet een speelbal te worden van die multinationals en corrupte mensen binnen de regering. Want we weten ook van dat de NMA misschien haar werk goed kan doen. Maar uiteindelijk zijn het vaak de politici die beslissingen nemen. En die beslissingen hoeven niet altijd in dezelfde lijn te zijn als de NMA die heeft genomen. Dus we moeten daar ook voorzichtig mee zijn. Dat we helemaal gaan vertrouwen op onze overheid.
5: Ja. En als ik in het verlengde daarvan iets mag zeggen. Kijk, onze politici zijn natuurlijk altijd bezig om binnen hun termijn dingen binnen te slepen. De vorige regering had heel graag het olie- en gasgeld binnengehaald. Nu wil deze regering alles op alles zetten. En in die haast, toch, om dat binnen die 5 jaar te doen, worden denk ik inderdaad mens en milieu overboord gegooid. En gaat het gewoon om binnenharken van het geld. De Milieuwet, we zijn wel heel blij met de raamwet Milieu, die na heel veel jaren strijd door milieuorganisaties zoals ook die van Erlan tot stand is gekomen. En we zouden veel geruster zijn als een aantal dingen daar ook echt goed geregeld was. Maar dat is gewoon nog niet zo. Ik noem maar iets, rampenbestrijdingsplan. We hebben een NCCR, we hebben een Nationaal Centrum, Coördinatiecentrum voor Rampen. Toen ik daar nog niets van wist, dacht ik, nou, dat is een veilig gevoel. Als je er dan mee te maken krijgt in je werk, dan zie je, oh, dat zijn eigenlijk 2 mensen op defensie en een secretaresse. En er is geen, hoe zeg je dat?
1: Er is geen rampenplan.
5: Er is geen rampenplan. En de Milieuwet stelt een heel aantal verplichtingen, ook een rampenbestrijdingsplan, een milieufonds. En daar horen we allemaal niets. Het is gewoon niet goed genoeg. Het is te fra-fra, te snel, te haastig en in dienst van het bedrijf. En we gaan daar niet mee akkoord. En gelukkig heeft onze DC, Ernesto Muller van Wanica Zuidoost, ook gezegd van, nou, voor hem is de stem van de bewoners heel belangrijk. De hinderniswet geeft heel duidelijk aan dat de omwonenden een stem hebben hierin. Ja. Dus we gaan door blijven strijden om niet alleen wij als bewoners, maar ook Suriname in de breedte te informeren van, dit gaat niet alleen maar over ons, toch?
1: Het gaat niet over ons alleen.
5: Dan is de ander. En weet je, het is gewoon wereldwijd. Als we nu niet een halt zetten, je kan niet aan de ene kant blijven roepen, ah, Suriname, 93% regenwoud en ecotourisme. En aan de andere kant gewoon stelselmatig je milieu verzieken, weet je, om multinationals te faciliteren. Het gaat niet samen.
1: We zijn in de laatste minuut voor dit uur. Gaan we even afsluiten, Erlan?
2: Meneer, want ik hoop niet dat hij in slaap is gevallen.
1: Nee, bij zo'n belangrijk onderwerp zou je dat niet verwachten. Maar Erlan, wij gaan zo meteen even door in de tweede uur, jij en ik. Misschien dat Maggie nog even kan hangen straks. Maar we moeten afsluiten, anders worden we ingehaald door de publicus van het journaal. Roger, dankjewel. Jij zit achter de knoppen.
6: Zeker.
1: We bellen zo meteen weer terug in. En luisteraars, blijf u vooral luisteren. En geen bellers ook oké, want dan weten we dat het gewoon goed aankomt. Dankjewel voor nu. Tot straks.
6: Tot straks.
5: Yes.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat Sociale Zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Uw trappen.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, je me gua mooi ketiteng, wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: Heeft u bouwplannen? Of overweegt u een kavel te kopen? Dan is deskundig advies het eerste en belangrijkste waar u mee geholpen bent. Prezen BV heeft dat. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van kavels en wonen. Bel voor een afspraak naar 020-66-926-70. Ontdek samen met ons hoe uw droom gerealiseerd kan worden. Tot ziens op de bedrij 7G in Amstelveen. Bij Prezen BV.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Met als thema samen doorwerken organiseert de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
2: Keti Koti Memerowaka.
0: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en Brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was Anu ritueel, afro-spirituele opening, poema kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
2: Keti Koti Memerowaka.
0: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo. Te huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Ja, een hele goede middag nog steeds. U bent nog steeds aan de telefoon gekluisterd, want we hebben het over een zeer belangrijk onderwerp, zoals u weet, over de situatie in Suriname, Houttuin. En goedemorgen voor de mensen hier in Suriname. En we zijn nog lang niet klaar hiermee, want er zijn veel te belangrijke dingen te bespreken. We hebben de steun nog steeds van de diaspora ook nodig. Maar gewoon ook de mensen in Suriname zelf. Wees u bewust van wat er gebeurt in uw leefomgeving. En dit onderwerp moeten we echt breder onder de aandacht brengen. Want we kunnen gezamenlijk voor veel meer zorgen. Bewustwording, transparantie, betrokkenheid bij de besluitvorming. We kiezen zelf de mensen. We kiezen de overheid. En daar gaat het ook een beetje over. Maken we de juiste keuzes? Of moeten we gewoon ook zeggen, jongens, hand in eigen boezem steken. Dit willen we niet, dus moeten we ook andere keuzes soms maken. Maggie, we missen een belangrijke schakel, de overheid. Met name de president. Is het niet ook iets wat daar naartoe gecommuniceerd moet worden? Naar het DNA?
2: Ja, sowieso. We weten natuurlijk wel dat ze op de hoogte zal zijn. Want meneer Dikan is niet alleen buurtbewoner, maar ook werkzaam op het kabinet van de president. Dus ik neem wel aan dat ze op de hoogte is van wat er speelt. We hebben nu een petitie gemaakt de afgelopen week. Die door de buurtbewoners eigenlijk nu ingezet worden om handtekeningen te verzamelen. Die hebben we ook online gezet op onze Facebookpagina Suriname Eerst. En de bedoeling is eigenlijk dat we zowel de president als DNA, onze volksvertegenwoordigers, de minister van Milieu, eigenlijk alle ministers die direct betrokken zijn hierbij, aanschrijven. En inderdaad eisen dat de activiteiten nu per onmiddellijk worden opgeschort en dat het project gewoon helemaal opnieuw wordt beoordeeld en geclassificeerd. Toch? En dan volgens de regels, hoe het moet. Ja. En met deskundigen erbij die daarvoor nodig zijn.
1: Ja, nou, we hebben twee piepjes gehoord. We hebben twee bellers.
3: Eén beller.
1: Goedemiddag. Oh, één beller. Oké, goedemiddag. U bent in de uitzending, zegt u het maar.
4: Ja, goedemiddag. Ik heb eigenlijk geen vraag, maar ik heb wel een constatering. Mag dat even?
1: Ja hoor. En uw naam is?
4: Mijn naam is Henkie.
1: Hallo Henkie, welkom.
4: Ja, ik denk dat de overheid eigenlijk belangrijke informatie achterhoudt voor die bevolking. Of misleidend informatie verspreidt onder die bevolking. Maar ze gaan ervan uit dat eigenlijk de gemeenschap belangrijke informatie niet het vermogen heeft om dat te beredeneren op een, ja, hoe zou je dat kunnen zeggen, op een verstandige manier. Dus ze gaan ervan uit dat die bevolking te beredeneren op een, ja, hoe zou je dat kunnen zeggen, op een verstandige manier. Dus ze gaan ervan uit dat die bevolking eigenlijk, ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Dat niet begrijp.
1: En ja, maar het is toch een taak, Henkie, van de overheid.

0: radioactieve afval is momenteel een hot item. Weet je, en...
1: Het rijke Westen wil het niet meer op eigen bodem. En die belooft gouden bergen aan landen die economisch zwak staan. En dat gebeurt dus nu eigenlijk ook richting Suriname. Natuurlijk willen we vooruitgang. Natuurlijk willen we olie, gas en van alles. Maar het moet wel niet ten koste gaan van de mensheid hier. En dan blijft het daar schoon. En dus worden wij opgezadeld met alle smerigheid. Ja, want daar draait het SEC eigenlijk ook om.
0: Ja, maar kijk, als de overheid niet in staat is om eigenlijk een kluis te bewaken in een overheidsgebouw, hoe moeten we ervan uitgaan dat de overheid eigenlijk opslag van radioactieve afval op een ordentelijke manier gaat bewaken? Dat wil ik alleen even zeggen.
1: Dankjewel, Henk.
0: Op een subtiele manier van de overheid. Maar ja, ik hou het hierbij. Ja.
1: Dankjewel voor je bijdrage. Heel waardevol, Henk. Genoeg.
2: Een hele goede opmerking. We moeten wel één ding beseffen. De overheid bestaat uit verschillende schakels. En we zien heel vaak dat er soms goede mensen er zijn, tussen zijn. Mensen die kwaliteit hebben, mensen met kennis. Maar mensen zijn monddood gemaakt. Als jij kritiek levert op een bepaald iets, dan gaat men er automatisch van uit, je bent tegen. Dus als je ook al is het opbouwende kritiek, je wordt meteen ervan beschuldigd, zoals wij nu hier door vele mensen zullen worden beoordeeld, wij zijn tegen die ontwikkeling. Dat totaal niet waar is, we zijn kritisch, we zijn voor ontwikkeling, maar we willen dat het op de juiste manier gebeurt. En we zien vaak dus dat binnen de overheid mensen opzij worden geschoven die kritisch zijn. En dus mensen worden bang om te praten. Dus we moeten daar, dat is een heel belangrijk probleem binnen onze overheid, dat mensen bang worden op een gegeven moment om te praten. We zien het bij de handhavers, we zien het bij de NMA, we zien het binnen het parket. Ik heb die ervaringen. En uiteindelijk zijn de politici die heel veel belang hebben en die de blinde muren vormen binnen al die problemen. Dat daar vooral de problemen zijn. En de overheid is niet alleen de politici, dat zijn ook de gewone mensen, maar die worden op een gegeven moment bang om te praten. Omdat kritiek wordt gezien als negatief. En dat is een probleem wat wij hier in Suriname veel ervaren, helaas.
1: Ja, zeker helaas. Ja. Mm-hmm. Gaan door, Maggie.
3: Nee, helemaal niet erg. Nee, daarop aansluitend. Er zijn ook echt consequenties. Hè? Mensen zijn echt bang voor om hun werk te verliezen. Of ik sprak met iemand van Leefbaar Dijkveld. Dat is die groep die daar in protest is tegen die verbrandingsoven. Van allerlei soorten afval, ook chemisch afval en ook radioactief afval. En zij zei dat dus de mensen als bewoner natuurlijk ook bezwaar hebben. Maar als werknemer van Kuldeep Singh durf je dan niet echt iets te zeggen. Want daar ga je problemen mee krijgen. En dat is in een land waar zoveel mensen ambtenaar zijn, gewoon wel een feit, toch? Dat mensen ook niet echt durven te praten, want je wordt op je vingers getikt. Ik heb dat zelf heel kort voor de overheid gewerkt, maar ik heb dat wel zelf meegemaakt, dat die minister je echt ontbiedt om te vragen waarom je dat in de krant hebt geschreven of waarom je dat op de radio hebt gezegd. Als je zelfstandig ondernemer bent, ik heb jaren geleden, waren we in een actiegroep tegen een dieselspoorlijn die ineens werd gepland dwars door ons district. En de leider van die groep, die zijn zoon, zat in de catering. En die werden ineens alle opdrachten van de overheid, die werden gewoon gecanceld. Ze gaan je gewoon laten voelen van luister, als je niet mee wil werken, dan gaan we het je laten voelen. En dat is wel gewoon echt een politieke realiteit die het ook moeilijk maakt om mensen te mobiliseren.
1: Dan is niet alleen Halliburton mafioso met maffiapraktijken bezig, maar dan doet onze overheid daar dus ook aan mee. Dat kan niet. En dus ik denk dat dat echt een punt is van governance. Dat ontbreekt dan. Op elk front.
3: Een heel zwak punt, ja. Dat is ons zwakste punt misschien wel.
2: Ja. Ik wil toch even ingaan op die meneer die vroeg van waarom kunnen wij de overheid niet aanklagen. Dat is

0: natuurlijk een belangrijke vraag. We kunnen ons ook afvragen van hoe moeten we zoiets doen? Wij zijn nu hier tegen die radioactieve opslag in Houten eigenlijk aan het protesteren. We zien nu al dat het heel moeilijk is om de gemeenschap eigenlijk hierin te verenigen. Om ook mee te doen om het protest te voeren. Om een overheid aan te pakken. En je wil niet graag die overheid aanpakken, want je wil graag op ze vertrouwen. Maar als het moet, dan hebben we wel de gemeenschap nodig. Dan hebben we wel duidelijke hun steun nodig om te zeggen van ja, we gaan een advocaat in handen nemen, dat ook heel veel geld kost. En waar zijn de grote milieuorganisaties in deze vaak? Die hoor je niet. Dus, want Probios is maar een kleine, organisatie. Wij hebben niet het kapitaal. Toch hebben wij gedurfd om staatsolie aan te klagen voor de vervuiling op de rivier achter de raffinaderij, waar er heel veel olie was gelekt in 2023. Zij hebben ons aangevraagd en natuurlijk, zij hebben heel veel geld om advocaten te betalen. Wij hebben het geluk gehad van dat wij Serena Asset aan onze kant had. En zij heeft voor een zeer schikkelijk bedrag heeft zij ons geholpen om staatsolie aan te pakken. En wij hebben die zaak gewonnen. Je moet je voorstellen, als jij zo'n zaak tegen Halliburton begint en de staat, dan moet je goed van goede huizen komen om te weten waarmee ben je bezig, want zij kunnen rechtszaken jarenlang aanhouden. Ze kunnen miljoenen geven aan advocaten om jou lekker aan het lijntje te houden en pas over 10 jaar is er misschien een uitspraak. Maar dan is het probleem al zodanig dat je het niet meer kan terugdraaien. Dan is de schade al berokkend. Dus het is een heel moeilijk iets en natuurlijk willen we dat heel graag. Misschien soms is dat bijvoorbeeld in Nederland Milieudefensie Shell heeft aangeklaagd. Maar ik
1: In Nigeria ook?
0: Ja, in Nigeria ook. Maar ik heb Milieudefensie ook hierbij gevraagd van waarom hebben jullie de staat Nederland ook niet meteen aangeklaagd? Wat de agenda wel heeft gedaan. Want ik bedoel, Shell en de Nederlandse staat waren twee handen op één buik. Dus je kunt niet alleen naar de Shell aanklagen en niet de Nederlandse staat die eigenlijk totaal achter Shell heeft gestaan. Dus ik, maar ja, dan zie je ook van dat zij daar bang voor zijn. Ondanks dat zij miljoenen hebben, zijn ze bang om de staat aan te klagen. En dan kwam er tweede bij. Ze werden gesubsidieerd voor 27% door de staat. Dus jij gaat niet die hand bijten die jou geld geeft. Of eten geeft. Dus wij zijn gelukkig onafhankelijk, maar we zijn klein. We hebben een gemeenschap nodig. Probios, ik ben met heel veel zaken bezig. Met de Mennonieten, met illegale goudwinning, met gevaarlijke chemicaliën. Noem maar op. Maar wij doen vaak veel uit eigen middelen en met het beetje wat we hebben. We zouden toch heel graag zien dat als mensen inderdaad zoals deze meneer komt vragen dat wij de staat aanklagen, dat wij niet alleen maar, het gaat niet om geld natuurlijk, maar als het om zulke zaken gaat, dan hebben we geld nodig.
1: Nou, het gaat wel ook om geld, want zonder dat kunnen we dat ook niet. Hè? Ik bedoel, van als jullie alleen al naar de plekken toe moeten om te bespreken, benzine is duur, tijdsinvestering wat je erin doet, en ook het mobiliseren van mensen, apparatuur, noem maar op. Mensen staan er niet bij stil. Ja.
0: Nee, mensen staan er niet bij. Ze gaan eigenlijk er automatisch vanuit, jammer genoeg, dat wij het geld hebben en dat wij het wel doen. Ja. Het moment dat wij onze stem niet laten horen, gaat de gemeenschap denken van alles aan Sitikba, alles is al in orde.
1: Hoe of praat maar voor ons, of is dat dan, Jimmy?
0: Ja. Dus ik roep de gemeenschap hierbij ook op. Laat duidelijk je stem horen. Ik zeg niet dat je moet helpen meebetalen. Maar als er bijvoorbeeld geflyerd moet worden, als boodschappen doorgegeven moeten worden die jou ook aangaan, doe eraan mee. Ga je informeren. Ja. Ga kijken van hoe kan ik ook bijdragen. Want we zijn klein. We kunnen het niet alleen tegen die
1: ik grote... Ik zeg en meebetalen en gewoon dat doen. Dat kunnen we gewoon als gemeenschap. He, ja. die ene 100 SRD desnoods of die 200 SRD kan je best afromen van je budget. Dan ga je een dagje niet naar McDonald's of KFC of wat dan ook. Is ook slecht voor je. Ja. Ik heb een beller tegelijkertijd. Goedemiddag, u bent erin.
2: Ik wil bijna neerleggen. Want ik ga naar McDonald's.
1: Nou, dat moet je zelf weten.
2: Kunnen we dan niet met een petitie beginnen dan? Kijk, jullie weten al veel, jullie weten al zoveel. En we worden wereldwijd beluisterd. Is dat niet een petitie waar we moeten beginnen? Want jullie hebben al die punten. We moeten iets doen, inderdaad. Dat was mijn vraag. Ik groet jullie en zussen Lobby. Dankjewel.
1: Dankjewel, mevrouw Loes. Nou, was dat.
3: Heel blij om het te kunnen zeggen, mevrouw Loes, dat we die petitie al hebben. Die hebben we vorige week afgerond en die gaat nu rond. En u kunt zelf ook tekenen, want hij is op onze Facebookpagina Suriname Eerst om online te tekenen. Wij zijn zelf in de buurt bezig om live handtekeningen te verzamelen. En die wordt dan inderdaad aangeboden aan DNA, de president, et cetera, et cetera. Ik denk, ja, het is helemaal waar wat Ellen tot nu toe allemaal heeft gezegd. Ik denk wel dat de bewoners van Wanica ondertussen een beetje moe zijn. En doorhebben van, dit is niet in ons voordeel. Kijk, we hebben een Saramaca, waar bijvoorbeeld Staatsolie ook had aangegeven van, er moeten nog wat processen worden verbeterd, waardoor je dan die enorme steekvlam niet meer gaat zien. Maar dat is hoeveel jaren ondertussen en we zien die nog steeds. Ik haal de vuilnishoop op Onamibo aan. Dus ik denk dat de bewoners best wel op een punt zijn dat ze zeggen, hey, tot hier en niet verder. En op de vergadering moet ik ook zeggen dat mensen ook heel concreet hebben aangehaald van ja, die bedrijven hebben miljarden. Ik heb alleen dit ene perceel en dit ene huis. Toch? En dat is mijn hele rijkdom. En ik wil niet dat dat in waarde vermindert. En ik wil gewoon dat ik en mijn kinderen en mijn kleinkinderen en die kindskinderen, weet je, dat die gezond kunnen opgroeien. Ik wil dat nalaten.
1: Ja, want...
0: Maar we moeten één ding niet vergeten. Je praat over Wanica, maar dit probleem is natuurlijk wijdverbreid. Vandaag is het Wanica, morgen is het Brokopondo. Of ja. Brokopondo is het al 10 keer geweest. Paliwini en noem maar op. Dus we moeten ook beseffen, we praten over Suriname. Ja. En we praten over de planeet Aarde. Want Suriname is geen eiland, we zijn onderdeel van die grote wereld.
1: Klopt.
0: We hebben onze diaspora in Nederland, die zich ook zorgen maken. Dus we moeten één ding goed beseffen, als we het niet hiervoor over hebben om te tekenen, dan zijn we het niet waard. Want morgen is het probleem bij ons en wie gaat ons dan helpen? Snap je? Dus wij moeten zorgen dat er solidariteit is in de hele gemeenschap voor de problemen die we hier kennen. Want het probleem is niet bij de grens. Het stopt niet bij de grens. Er wordt getransporteerd, er wordt overal zijn er problemen, milieuproblemen. En wij moeten solidair met elkaar worden om te beseffen van nu gaan we onze handen ineens slaan. Want als een kleine, als een klein district kunnen we dit niet alleen oplossen. We moeten als gemeenschap gaan denken. Nee, Suriname onder elkaar. Maar we hebben ook onze netwerken wereldwijd natuurlijk. Ik zeker. Dus daar moeten wij leren om solidair met elkaar te zijn.
1: Ja. Trouwens, over Halliburton nog even een vraag. Hè? Want de minister die geeft aan dat het een betrouwbaar bedrijf is. Hij spreekt zelf over extreme veiligheid. Maar er zijn ook situaties voorgekomen dat ze dus hebben verzwegen dat er radioactieve bronnen 4 hele containers daarmee maanden weg waren, zeg maar. Ja. En de top is in een rechtszaak gevonnist voor het verwijderen van bewijsmateriaal. Dus ik vraag me af, in hoeverre kunnen we dan praten over een bedrijf met een zuiver blazoen? Want uiteindelijk gebeuren er dus dingen, ook daar, zelfs in Amerika, waar ze zaten en die dan gewoon niet het daglicht kunnen aanschouwen. Weet onze overheid dat dan?
0: Ik denk dat onze overheid het niet weet. En als wij meneer Brunings zo horen, dan lijkt hij meer een propagandamachine voor dit bedrijf, voor de olie en gas. En we horen nauwelijks dat er kritische vraagtekens worden gezet bij hetgeen wat er gebeurt. Is hij in houttuin geweest om te kijken wat de situatie daar is? Of praat hij gewoon klakkeloos na? Want ik ga ervan uit dat Halliburton hem een mooie gesmeerde presentatie heeft gegeven, zoals ze ook altijd doen. En mensen hebben vaak de neiging om zo'n bedrijf te geloven, omdat het om geld gaat. Mensen krijgen dollartickets in hun ogen en noem maar op. We moeten beseffen dat Halliburton een bedrijf is met haar tentakels in allerlei internationale organisaties, in de politiek in Amerika. En zoveel macht hebben dat je er bijna van schrikt als je ze gaat onderzoeken. En daarbij wil weten dat bedrijven die zoveel macht hebben vaak ook een bepaalde arrogantie gaan ontwikkelen. Geen rekening meer houden met het milieu. Hun aandeelhouders zijn belangrijker. Hun contacten met de politiek, die ook die olie en gas heel graag zien vloeien. Hun politiek in Amerika, want we zien overal in Amerika dat ze op jacht zijn naar olievelden en noem maar op. Zodra jij olie hebt gevonden, staan ze meteen op je deurmat om aan te geven van we komen hier mooie afspraken met elkaar maken. We weten van dat Halliburton daar middenin staat. Dus we moeten voorzichtig zijn om Halliburton als een degelijk bedrijf te zien dat eerlijk met jou gaat praten. Je moet eigenlijk van tevoren al weten van deze mensen zijn maar op één ding uit om jou te misleiden, om gratis en goedkoop aan jouw olie te komen. En voor de rest zal het zo woord wezen wat het milieu hier aangaat, want zij zijn daar niet mee bezig. We hebben gezien wat er in Irak is gebeurd. Mensen die een beetje wat ouder zijn, die hebben het meegemaakt hoe Halliburton eigenlijk de voormalige bestuurslid van Halliburton, dat was de gewezen president George W. Bush Jr., hoe hij eigenlijk een oorlog tegen Irak is begonnen. En nadat die oorlog voorbij was, eigenlijk is het nooit voorbij gegaan hoor, want er was zoveel verzet in Irak. Maar die oliebronnen, Halliburton was als eerste daar met zijn voeten aan de grond in Irak om die oliebronnen, om het geld daar op te strijken. We moeten dit soort dingen met ons meenemen om te beseffen van met wie gaan wij hier om. En als wij een minister hebben die zegt dat hij ook voor het milieu is en dit zo allemaal gaat overnemen, die propaganda van Halliburton, van die oliewinning.
1: Ja.
0: Alsof Suriname een gouden toekomst tegemoet gaat. Maggie heeft het al aangehaald. Wij hebben al zoveel rijkdommen door onze neus geboord zien gaan.
1: En we profiteren er totaal niet van. En het is gewoon een vars.
0: We kijken naar Guyana. Guyana is alleen maar armer geworden van die olie. En we krijgen, daarnaast worden we ook nog opgezadeld met die milieuproblemen. We moeten ons goed gaan afvragen. En meneer Brunings, hij heeft nooit gezegd van meneer Sleur, komt een keertje met ons praten, want we willen serieus naar deze problemen kijken in ons land. Nooit heeft hij mij gebeld of een e-mail gestuurd. Wij willen aan tafel gaan zitten, want u bent al zo lang bezig met het milieu hier en u heeft zoveel zaken naar buiten gebracht. Wij willen graag weten van hoe kunnen we dit gezamenlijk oplossen. Nooit heeft hij mij gecontact. Omdat deze mensen het moment dat ze minister zijn, hebben ze een bepaalde arrogantie. Ze denken dat ze God zijn. En ze hebben in feite totaal geen track record waarbij je kunt nagaan van wat hebben ze daadwerkelijk ooit voor ons land gedaan. Ik bedoel, ik hoef me niet op de borst te kloppen, maar men kan duidelijk zien van dat Probius, dat ik het heel goed voor heb met ons land. Alleen, we worden totaal genegeerd door de politiek.
1: Mm-hmm.
0: En ondanks dus dat we hier en daar wel wat contacten hebben, zou je van een minister van olie, gas en milieu wel het respect moeten krijgen omdat wij zoveel al hebben gedaan voor het milieu, om ons even uit te nodigen. En dat, zelfs dat kleinigheidje kan hij niet doen. Dat geeft al aan van hoe arrogant je eigenlijk bent.
1: Ja. In hoeverre is dit uniek, Maggie? In hoeverre is dit uniek wat er nu gebeurt? Dat het nu wel op grotere schaal, tenminste getracht wordt om dit probleem aan te kaarten en massaal met elkaar te delen, petities, de media die opgezocht wordt, noem maar op.
3: Nou, het is niet uniek hoor. Net wat ik zei, er zijn andere groepen geweest, zoals bijvoorbeeld de groep van Leefbaar Dijkveld, die echt heel hard heeft gevochten. Het probleem is alleen, net wat Ellen eigenlijk ook al aanhaalde, kijk, op de lange termijn word je natuurlijk moe. Want voor jou is het naast je werk en al je dagelijkse dingen, zit je ook strijd te voeren en zit je te proberen je in te lezen en jezelf te educaten over iets waar je van jezelf niet veel van weet. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat we ondersteuning krijgen, ook vanuit de diaspora. En dan heb ik het niet alleen maar over van, hey, als je een bedragje over hebt, zou dat fijn zijn, maar ook expertise. Zijn er misschien ook milieudeskundigen, chemici, mensen die echt verstand van zaken hebben, die ons in deze ook zouden kunnen helpen? Want kijk, deze minister van Oil and Gas en Milieu, hij komt zelf uit staatsolie, toch? Hij heeft jaren daar gewerkt. Halliburton werkt al jaren met staatsolie, dus ik denk dat
1: het helemaal te broekzak is.
3: Nou, ik denk gewoon dat als je... Kijk, er komen daar dan ook mensen praten die al 25 jaar werken voor of met Halliburton en die een heel positief verhaal ophangen. Ik kan me dat voorstellen. Als jij gewoon tot nu toe heel prettig met ze hebt gewerkt, is dat jouw insteek, toch? En wat wij nu vragen is van laat dat los, toch? En kijk even wat er nu te gebeuren staat. Want
0: ik heb ontdekt dat
3: er op Saramaca ook, weet je, dat radioactief afval waar Ellen het over heeft. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik denk de mensen van Saramaca ook niet. Er gebeurt eigenlijk van alles waar je niet bewust van bent. Ja. En ik denk dat het grote voordeel dat wij nu hebben is dat iedereen een beetje moe is en dat het inderdaad het ene schandaal zich stapelt op het andere schandaal. En dat we ook in een politieke timeframe zitten waar, ik ga het een beetje oneerbiedig zeggen, maar we zijn ook een beetje, we idoliseren onze politieke leiders heel erg. Hè? Mensen houden van Boutersen, mensen houden van Santokki. Het is een liefde, hè? Het heeft niet zoveel met ratio te maken, het is liefde. En het feit dat die spelers nu eruit zijn, maakt dat een heleboel mensen ook een stuk rationeler kijken naar die politiek. En ik denk dat we daar gebruik van kunnen maken. Van, hey, weet je, kijk nu even eerlijk, waar zijn we nu? Waar gaan we naartoe? En wat moet er echt gebeuren? En als mensen kunnen beseffen, en daar moet natuurlijk de informatie steeds op focussen van, dat geld gaat niet boven gezondheid, toch? En iedereen weet dat. Iedereen die ooit ziek is geweest of mensen heeft verloren aan een chronische ziekte of wat voor ziekte dan ook, weet van, een ziek, weet je, gezonde mensen hebben 1000 wensen. Een ziek mens heeft er maar 1. En dat is om weer gezond te worden. En dingen moeten gewoon eerst helemaal in orde en veilig zijn voordat we hieraan gaan beginnen. En ik heb mensen eerder horen zeggen van, ja, we're not ready for oil and gas. Eerlijk gezegd, ik begreep niet zo goed wat ze bedoelden, maar nu begrijp ik het wel. We are not ready. En dat geldt niet alleen voor alle preventiedingen, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor wat als het misgaat. We hebben een enorm probleem in de gezondheidszorg al. Iedere Surinamer weet dat. Toch? Als je naar de spoedeisen en alle de verhalen zijn.
1: Ja, ik heb het onlangs meegemaakt met een familielid. Dus, en dat is niet goed geëindigd.
3: Nee.
1: Die hebben we afgelopen zaterdag gecremeerd.
3: Oh, Jezus.
1: Ja, maar maakt niet uit. Dat is gewoon mijn ervaring. Maar het gaat meer om het algemeen beeld. Ja?
3: Ja. Maar onze realiteit is, we hebben een gezondheidszorg die op een heleboel gebieden al faalt. toch? In hoeverre is die gezondheidszorg in staat om op te treden in geval van een ramp? Wie hier is gespecialiseerd in het behandelen van mensen die zijn blootgesteld aan straling, die zijn blootgesteld aan inademen van, die zijn, weet je, dat hebben we niet.
1: Mm-hmm.
3: We hebben geen laboratoria die zijn gespecialiseerd in het meten. We hebben geen ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn. De gemiddelde arts, weet je, heeft hier geen gedegen kennis over. Dus we ontbreken de infrastructuur, de nodige dingen om te kunnen zeggen van ja, het is het waard. Zo is het het niet waard.
1: Nee. Maar het klinkt ook heel.
0: Sorry, ja. En als die artsen die kennis wel hebben, dan durven ze zich niet te uiten. Want er is heel veel, kennis al over bijvoorbeeld kwikvergiftiging. Maar geen van onze artsen nagenoeg durft zich te uiten hierover. En dan maak je het probleem eigenlijk alleen maar nog groter.
1: Ik vind het wel heel verwonderlijk hoor. De Republiek Suriname, een democratisch land. Waar zit dan de democratie in als wij ons niet eens meer kunnen uiten over zaken die ons alle aangaan en die van belang zijn, juist voor de samenleving, voor de gemeenschap, om sterk en krachtig te groeien? Dat is dan toch best wel raar om dat te constateren, dat we daar gewoon niet over kunnen hebben met elkaar.
0: Ja,
1: in het belang van die samenleving.
0: Ja. Ik wil nog een heel belangrijk iets aanhalen. We hebben 50 jaar bauxiet raffinaderij hier gehad. 100 jaar bauxiet winning. Maar die raffinaderij is sinds 1964 ongeveer op gang gekomen, de fabriek daar. Mm-hmm. Er hebben vele mensen daar gewerkt. Er zijn mensen ziek geworden.
1: Suralco heb je het over.
0: Mensen zijn doodgevallen, Suralco. Mensen zijn daar bijna gewoon letterlijk doodgevallen. Mensen in de 40, in de 50. Suralco, Alcoa, had zijn eigen medische post. Niets van die informatie mocht naar buiten komen. Artsen die voor de Suralco werkten, moesten hun mond houden als het om problemen gaat. Nog steeds. Ze hebben een soort geheimhoudingsplicht. Op een gegeven moment moesten mensen zich laten screenen op kanker. Mijn vader heeft daar ook gewerkt. Hij is ondertussen overleden. Ook aan kanker. Zijn er heel veel mensen overleden op mysterieuze wijze. Hoe komen ze ineens aan deze ziektes? En het feit van dat de Alcoa de mensen hun personeel liet screenen, jaarlijks of om de zoveel jaar, geeft eigenlijk al aan dat zij een duidelijke correlatie hebben gezien met het werken binnen de bauxietindustrie en bepaalde ziektes. Mm. Alleen wij krijgen die informatie niet. Want dat mag niet naar buiten komen, maar dan zouden er rechtszaken kunnen komen en noem maar op. Dus we moeten ons goed beseffen dat we deze problemen al op ons hebben gehad. En Suralco is nu vertrokken. De meeste mensen zijn overleden, althans veel mensen zijn al overleden die daar hebben gewerkt. Sommige mensen worden weliswaar oud, maar vaak kreupel of gehandicapt door hetgeen wat in het verleden heeft gespeeld. En wij hebben daar geen zicht op, omdat onze medici niet mogen meewerken aan die informatie naar de gemeenschap toe. Om duidelijk te maken van, hé, dit is het probleem. Want als jij een bepaalde ziekte hebt gekregen, het meest vervelende is dat je niet weet waar dat ding vandaan komt. Hoe kom ik aan die ziekte? En dat ding gaat aan je knagen, het gaat aan je vreten.
1: Maar dat staat wel haaks op hetgeen wat de minister stelt. Dat er volledige transparantie is. En dat het dus ook in samenspraak met, of dat er ook naar de bewoners wordt geluisterd. Tegelijkertijd zegt hij ook, ja, de emotie, dat hij dat niet wil hebben feitelijk. Maar dat hij dus op basis van onderzoek. We constateren dat de onderzoeken niet voldoende zijn en ook niet deskundig beoordeeld zijn voor zover. Maar kan er misschien wel een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden dat de risico's voor omwonenden onder andere kan aantonen in hoeverre die ook aanvaardbaar zijn? Want de conclusie is nu eigenlijk niet echt onderbouwd.
0: En dan gaan we weer achter tevoren werken. Want in feite is er al heel veel in prijs gebracht. Ik wil even dat met de Mennonieten aanhalen. De president heeft enkele weken terug gezegd dat zij geen grootschalige ontbossing in het binnenland gaat toestaan.
4: Hmm.
0: Voor soja en noem maar op. Natuurlijk, ja. Landbouw is normaal, kleinschalig. Maar het moment dat jij honderdduizenden hectare aan bos gaat vernietigen voor landbouw, ben je verkeerd bezig. En de president heeft duidelijk gezegd, ze gaat dat niet toelaten.
4: Hmm.
0: Waarom gaat de NMA, zoals wij laatst hebben gezien, een onderzoek doen naar ontbossing in het gebied Tibiti? Daar heb ik het niet over de staatsboerderij. Ik heb het over een ander gebied, bij de Bantiweg. Waar wij duidelijk hebben aangegeven, Mennonieten zijn daar aan het ontbossen. NMA gaat er naartoe, andere instanties. En de NMA gaat nu onderzoek doen naar het bedrijf Braganza. Om te kijken of ze een vergunning kunnen krijgen voor ontbossing in het gebied. Terwijl de president al duidelijk heeft gezegd, ze gaat er niet toelaten. Welk onderzoek moet je dan nog gaan doen? In feite is het schofferen van de president in dit. Dat je in feite woord hebt aan wat zij heeft gezegd. Want als de president al heeft gezegd, ze gaat er niet toelaten, waarom ga jij nog een milieueffectenrapport maken om te kijken of het wel kan?
1: Maar ik ben niet, je schoffeert de president, maar ik vraag me ook af in hoeverre de president daar ook wel onschuldig in is. Want uiteindelijk weet zij ook welke trucjes worden uitgehaald. Dat men gewoon een Surinaams bedrijf die gewoon voldoet aan bepaalde vergunningen naar voren schuift. En die gaat dan de aanvraag doen en krijgt de uitbreiding. En vervolgens is het niet voor hunzelf. Ze maken een dealtje, maar is het voor de Mennonieten. Dus het is eigenlijk ook wel een beetje een onnozele toestand zoals het eraan toe gaat.
3: Oké, ik denk wat we niet moeten vergeten.
0: Daarom
3: is dat ook.
1: Ik moet nog even één dingetje zeggen. Want ik weet niet, Rocher, is er nog steeds een beller die hangt?
5: Ja, nog steeds. Ja, twee zelfs.
1: Maggie, zullen we de beller maar even toelaten? Want anders dan.
3: Ik streek op wat ik wilde zeggen.
1: Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending, als die er nog is.
6: Ja, goedemiddag met Jan, mevrouw.
1: Goedemiddag, Jan.
6: En dames en heren. Ik luister al afgelopen twee uur bijna naar het programma. De minister heeft geen kennis van zaken, zegt meneer Ellen. Maar de president is arts. Als de andere artsen niet durven, dan kan de president niet alleen als president, maar als arts moet u haar benaderen of zij de feiten onder ogen wil zien dat radioafval schadelijk is voor het milieu en samenleving. Dan zou de president hierin haar mening moeten laten prevaleren of verzet tegen radioactieve afval wel nodig is, of stopzetting van bedrijven die dat produceren. Meneer, hoe heet hij? Die ex-professor, die klaagt al in jaren dat we moeten stoppen met oliewinning. Hoe heet die? Menke. Waarom luisteren we niet naar hem? Dat is mijn vraag.
1: Wat is je vraag, Jan?
3: Waarom de president niet als arts wordt aangesproken?
1: Oh, oké. Dankjewel, Jan, voor je bijdrage. De andere beller, bent u er nog?
7: Ja hoor, goedemiddag met Rick.
1: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: U bent?
7: Mevrouw Held en anderen in de studio, ook luisteraars.
1: Ja, we zouden graag ook u willen begroeten. Wat is uw naam?
7: En, Rick.
1: Goedemiddag, Rick.
7: Meneer Alan Sleur, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
7: Meneer Sleur, u heeft misschien een half jaar geleden hier op de zender een verhaal verteld, hè, dat mij heeft doen schrikken. En nu met deze zaak van Helbuurten lijkt het een herhaling van de geschiedenis te zijn. Het geschiedenis van 20 jaar geleden. Het ging over de Bronsberg Natuurreservaat, hè?
0: Mm-hmm.
7: U vertelde vandaag over dat het reservaat eigenlijk, dat gebied dat zou eigenlijk door gemeend worden door Sulauco, die boxingmaatschappij. Maar het gebied was zo uniek dat Sulauco het gebied heeft teruggegeven aan de staat en gevraagd om het een natuurlijk reservaat van te maken. En later, toen de laatste regering van president Finnish aankwam, het was ik geloof 2005-2010, is men toch gaan mijnen in het gebied, goudmijn.
0: Dat gebeurde ervoor al, hoor.
7: Oké, en wie waren toen die hoofdrolspeler, sommige van die hoofdrolspeler, die minister, hè? Van energiezaken, van natuurlijk hulpelen, no? Is nu vice-president, president meneer Rusland. En wie is nou een van die actoren toen in het gebied? Die was meneer Brunswijk, hij is die vice-voorzitter van het parlement van Suriname. Dus nu, en het gebied, die natuurreservaat, Brunsbergen, is vernietigd, zoals u uitlegde, toch? En nu met deze actoren op zo'n hoog niveau acteren binnen de Surinaamse politiek, binnen de Surinaamse overheid. Dus wat er nu gebeurt met die Halliburton dingen en die. Volgens mij krijgen wij een herhaling van zetten. Dus een herhaling van de geschiedenis. Dus als u ons. Want die overheid, onze overheid, want wij houden toch van ons land, ons grondgebied, van ons volk, Tom. We willen niet dat ons volk dan de veiligheid van ons volk wordt bedreigd. Dus meneer Alan Fleur, kunt u even ons, misschien heeft het al gedaan, kunt u ons meenemen op deze wat ik hier heb, of het wel kan kloppen? Dank u wel.
0: Nou, alles wat u daar heeft gezegd.
1: Dank u wel, Rick.
0: Het enige, ik moet wel even corrigeren, Brunsbergen is een internationaal erkend natuurpark. Brunsbergen is inderdaad, het was in de concessie van de Suralco, van de Alcoa. En zij hebben het gebied onderzocht en het had zo'n hoge biodiversiteit dat zij dachten van, no, dit kunnen we niet vernietigen. Dit willen wij terugschenken aan de staat met de bedoeling om er een beschermd natuurgebied van te maken. En je kan je niet voorstellen tegenwoordig dat een multinational tegenwoordig zo zou denken. Want alles draait nu om geld. En er is er natuurlijk ook bauxiet op de Brunsberg, maar toen hadden ze blijkbaar zoveel concessies dat ze misschien dachten van, nou, dit gaan we laten beschermen. En we zien eigenlijk dat sinds eigenlijk de Binnenlandse Oorlog, het gebeuren in het binnenland, de regelgeving, de bescherming, natuurbeheer, alles is in verval geraakt. En het is steeds verder in verval geraakt. Anno 2026, we kunnen zeggen 40 jaar, 50 jaar later, is het alleen maar erger geworden. En wat die meneer stelt, hoe kunnen wij deze mensen vertrouwen als zij al zo met ons land omgaan? Inderdaad, onze vicepresident heeft toen een vergunning getekend voor de heer Brunswijk om mijnbouw te doen in ons nationaal park Brunsberg. En achteraf heeft hij ontkend dat het om een oude vergunning... Hij dacht dat het om een nieuwe vergunning ging. Maar die vergunning is nooit ingetrokken. En het feit van dat ik al met de politie en het leger daar bezig was... voor weken lang, 6 weken al... en zijn vergunning is in de 5e week dat wij met de politie daar bezig zijn... is het getekend door toenmalig minister van NH, minister Rusland... En ja, je gaat je afvragen van hoe kunnen wij dit land verder ontwikkelen. Ik moet wel zeggen van het lijkt alsof onze gemeenschap niet bewust is van wat er al is gebeurd. Je gaat natuurlijk kijken van wat is het track record van deze persoon. Ga ik nog op deze persoon stemmen? Hij is voorzitter van de NBS geworden. Ik wil eigenlijk niet zo ver gaan om hem te bespreken. Maar we moeten wel kijken van... want die vraag heb je ook gesteld, Maureen. Ja. Op wie gaan wij stemmen? Mm-hmm. Hoeveel keuze hebben we om op goede politici te stemmen? En de keuze is weinig. Ik geef het toe. Het is vreselijk moeilijk om te zeggen van... we gaan op integere mensen stemmen. Mm-hmm. Mijn organisatie ProBios... we hebben een dossier van bijna iedereen hier in Suriname... die iets voorstelt in de politiek. En het staat er niet goed voor. Nee. Het staat niet goed voor. Nee. Onze toekomst staat er dus ook niet goed voor. Want we weten van dat wij met deze mensen opgezadeld zitten. En ja. Soms hoor je mensen heel goed praten. Integriteit lijkt heel belangrijk. Ze willen transparantie. Maar het moment dat ze een bepaalde post innemen, zijn ze alles vergeten tijdens wat ze hebben gepropageerd tijdens hun verkiezingscampagne. Daar lijkt het ook of ze een god zijn geworden.
1: Ja, die maar ze pakken ons er toch steeds weer mee in, op de een of andere manier.
0: We worden elke keer weer gepakt. Dus dank u wel, meneer Rick.
1: Rick.
0: Ja. En voor even deze reminder, want het is goed dat wij dit soort dingen even zeggen. Want we hebben een geschiedenis en die geschiedenis moeten wij gebruiken om te weten waar willen we naartoe. Zonder die geschiedenis hebben we geen basis om te zeggen van, en hebben we ook geen recht van spreken. Maar we hebben wel het recht van spreken, want we weten wie deze mensen zijn.
1: Zeker. We hebben meteen een banner en dat is de laatste voor dit moment. Want we gaan zoetjes aan naar het einde. Goedemiddag, met wie hebben we het genoegen?
8: Ja, met Vivian hier.
1: Kunt u iets luider praten, alstublieft?
8: Wat gebeurt er? Het is toch een wereldwijd geweten. Het is dat het meest verkankerd iets is. Heel Suriname wordt verkankerd, hè? Dus het gaat de bodem in een woonwijk. Dat moet niet kunnen. Wie geeft daar toestemming voor? Dat moet je toch onmiddellijk ongedaan kunnen maken als zelfstandig land. Dat ze kunnen nergens die rotzooi kwijt. Dus ze hebben Suriname eerst 300 jaar geplunderd. Alles wat goud en noem maar op bauxiet uit die grond gehaald. En nou hebben ze hun welvaart bereikt in het Westen. En dan vervolgens gaan ze de vergiffen die daar door ontstaan zijn, gaan ze weer in Suriname dumpen. Anokang. Adisnokang. Ik weet niet wie erop moet staan. Misschien moet God eindelijk een keer op aarde naar beneden komen. Maar dit moet stoppen. Onmiddellijk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dank u wel. We voelen u, mevrouw, en wij staan er ook op die manier in. Overigens, om dit allemaal goed te kunnen stroomlijnen, zou het inderdaad een tip die we binnenkregen kunnen zijn om een stichting, dus door de verschillende buurtverenigingen, zeg maar, samen te brengen in een stichting of een vereniging of wat dan ook, die zich hiervoor hard kan maken. En dat er ook achterwachten zijn van mensen die dingen kunnen overnemen als de een niet kan enzovoort. De strategieën zullen we natuurlijk niet gaan bespreken op de radio. Maar het lijkt me wel goed dat als dat een van de mogelijkheden zijn, om dat zo snel mogelijk te kunnen doen en daarvoor een rekeningnummer wel degelijk door te geven, zodat het op de juiste plek terecht komt. Want ja, we weten dat Halliburton ook politici omkopen en anderen die ermee te maken hebben. Het kan zomaar zo zijn dat jij nu de strijder bent en morgen wordt benaderd en wordt gevraagd wat heb je nodig. Stel dat je een taxibusje nodig hebt. Nou, dan komt hij er. Maar dan moet je wel je mond verder houden.
0: Ja. Dus we hebben dat inderdaad gezien bij Milieudefensie. Meneer Pols, dacht ik, die heeft altijd uitgesproken tegen fossiele brandstoffen en tegen klimaatverandering, broeikasgassen. Rechtszaken namens Milieudefensie geleid. En wat zien wij enkele maanden geleden? Hij is overgestapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland, Tata Steel. En dus je wordt eigenlijk, je raakt zo gechoqueerd dat je bijna het trauma van overhoudt. Van wie kan ik nog vertrouwen?
1: Ja, ja, Erlan, het klinkt natuurlijk niet erg aardig, maar iedereen heeft zo zijn prijs, hè? Want zo bekijkt men het dan. Ja. Ik wil naar de afsluiting. Maggie, doe maar, je hebt één minuut.
9: We moeten niet vergeten dat ook onze overheid en onze president onder druk staat. Op een discussie zei iemand een keer van, weet je, we kennen Amerika nu. Als ze onze olie willen, gaan ze het komen halen. Wij moeten alleen bepalen, weet je, hoeveel wij er zelf uithalen. En dat wil zeggen dat wij die druk nationaal en internationaal ook groter moeten maken. Dus we moeten bijvoorbeeld ook vragen, waarom horen we een Wereldnatuurfonds niet? Waarom horen we de PAHO niet? Er zijn een heleboel internationale organisaties die nog zwijgen. En we moeten die druk gewoon groter maken.
1: Ik zeg, we gaan dit gesprek graag een andere keer vervolgen. We houden u op de hoogte. De collega's Jerry en Glenn die zullen misschien volgende week ook hierop voortborduren. Ik zeg, geld, olie en gas, de opslag van nucleair materiaal leiden op zichzelf niet tot echte ontwikkeling. Ze hebben wel misschien economische voordelen, maar garanderen geen betere samenleving. Werkelijke vooruitgang wordt bepaald door de gezondheid van mensen, menselijkheid, onderwijs, bewustzijn en zorg voor elkaar en de omgeving. Een samenleving die we willen ontwikkelen moet duurzaam zijn en daarin staan mensen centraal. En we hopen dat u dat respecteert. Halliburton en allerlei anderen die erbij te maken hebben. Cool Dixien, noem maar op.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
13: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem bleef er diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit de luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredoom in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.

0: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Wiegomstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.
1: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
3: Moende 1 juni, Woud-Wiegomstraat nummer 8, Nijmegen. Salsa voor die boom. Yereno na shwiti dim kompra tanga ibi kami odoro diftu futa dede afos wan be shwiti atori e chatori de mat programa mang wo komba kama kanga ere mi you we u alla mala wo langanu na na tori tap meet the people misi lucia pano burg dangi grupu yereno wespa anu pi bayi egi oso Obi egi oso opota moni. Na tweede diftu, meet the people langanu, tori e chatori. Munde e juni, ya, ala langanu e yepiara. Futuuru te tefur bakanna, na Woud-Wiegomstraat nummer 8. Arkibon, Woud-Wiegomstraat, ya, nummer 89 geen. Mano pergiti, wanyang. Wanat neki, ode, na voila, adrapumbe. Saafri morabong, alik pa beta kende ilanti. Ire, milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, kubayu e yi osono.

0: Station Diemen-Zuid. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op bus 44 en trein. Deze metro gaat richting Centraal Station.
1: Ja. Very friendly. Yeah.
2: You were happy with your head.
1: Yeah, I was.
3: Oh, I know me want one day. I know me want one day. Boy, long to me. I look who I know me want one day. Welkom, lieve luisteraars. Dit is Mart, Norman op straat. Met een bijzondere aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking. Waar we ingaan op de acties die aanstaande zijn, gaande de aanschaf van een eigen Martgebouw. Tori Echatori, u heeft het gehoord op de radio. Tori Echatori organiseert op 1 juni vanaf 2 tot 5 uur een inzamelingsactie. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u van harte welkom namens Lucia Vanenburg en crew. En u kunt doneren naar Draagkracht. Wat u kunt missen, dat kunt u doorgeven. Wat u kunt missen, het liefst zeggen ze van €50. Maar de Maluku gooi niet portemonnee. En de nemen genoegen naar Alassane Tjakong. Alle beetjes helpen om de zaak zodanig te versnellen, zodat we kan de zaak naar Abangi. Dat dat hoor. Klaar? Niet meer praten. Doen. We lopen doen. We zijn tak morgen weer doen.

0: Juan de Isidoro. Een nummer origineel geschreven in 1980 door Jerry Taman. Explosion met voorzang van Martha Bruinings. Dit was de versie nagezongen in augustus 2018 door Marianne Cornet. Juan de Isidoro. Zeer toepasselijk.
1: Dames en heren van Mart Radio, luisteraars. Ik moet u het een en ander verduidelijken om verwarring te voorkomen. Nitori Echatori Actie, onder leiding van mevrouw Lucia Vanenburg, behoort tot een van de vele individuele acties om het proces voor het kopen van een eigen marktgebouw te versnellen. Of te verspoedigen, zo u wilt. Dus het is een actie waarbij u op maandag 1 juni kunt doneren. U kunt doneren naar Draagkracht. Dus u bepaalt wat u kunt geven. Tuurlijk streven ze naar €50 per persoon. Maar dit is een andere actie. Die actie is bedoeld om geld in te zamelen en een aardig bedrag binnen te halen. Naar de fans, de luisteraars, de sympathisanten, maar ook toekomstige donateurs. Dus dat is een goede zaak. We stellen het op prijs. Maar u moet het niet verwarren met de vertrouwelingsactie van Mart. Dat is een andere. Die is bedoeld voor de beter gesitueerde Surinamers. De mensen met een bredere portemonnee. Degenen die het kunnen dragen. En die zijn er. De mensen die €50 per maand kunnen missen gedurende een jaar lang. Zodanig dat wij zo snel mogelijk ook, want u moet nagaan dat de tarieven, de prijzen, vastgoed, het is iets dat in ontwikkeling is en de tarieven worden steeds hoger. Dus wij willen zo snel mogelijk zaken gaan doen met de bank. Dus we willen het proces versnellen. Die actie is bedoeld om 3 ton binnen te halen. 600 personen die 1 jaar lang €50 kunnen missen. Natuurlijk kunt u het ook in 1 keer doen. Dan bent u er vanaf. Dan heeft u Mart €600 geleend. En u mag ook bepalen wanneer u het terug opeist. Het liefst wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen. Een startkapitaal is er. Hè? Dan neemt u uw geld wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen. Een startkapitaal is er. Hè? Dan

Wijze van spreken. Zo moet u het zien. Dus die vertrouwelingsactie is niet voor iedereen bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die het kunnen missen. En voelt u zich niet gepasseerd? Het is, ja, falibidekba. De een kan het, de andere kan het niet. Zo agrotapovo city. Dus, die actie van Lucia, onder leiding van mevrouw Vanenburg, aanstaande maandag 1 juni vanaf 2 uur 's middags, bent u welkom. U wordt getrakteerd, heb ik begrepen, op een hapje en een drankje. Dat is mooi. Daar kunt u geven wat u kunt missen. Maar bij die actie van Mart die we gaan starten, dus de straatacties, de Meet the People acties, zo noemen we het. Meet the People, de mensen ontmoeten. Gaan we de straat op gaan waar wij ook gebruik gaan maken van al die feestjes. Kwaku, overal zult u ons zien met een pincode. Ze noemen het tegenwoordig een scan. U weet wel wat ik bedoel. U pint gewoon en het wordt direct van uw rekening afgetrokken. Klaar. QR-code. Zo noemen ze het, ja. QR-code waarbij u uw pas tegen een apparaat houdt of tegen de telefoon van Mart. En ja hoor, het wordt meteen afgeschreven wat u kunt missen. Maar u kunt natuurlijk ook die €50 van de vertrouwelingen doneren. Die vertrouwelingen, die maken aanspraak op de verloting. De verloting van een ticket naar Suriname. Jaarlijks willen we dat gaan doen. Eén persoon heeft al één gewonnen, mee verstaan. Die gaat voor mei, juni, juli naar Suriname. Maar onder de vertrouwelingen verloten wij een ticket apart. Omdat dat iets extra's is. Het is een extra inspanning. En dat moet ook af en toe beloond worden, in of niet. Dat was aan het gebeuren in beloning. Nogmaals, u gaat ons treffen op al die evenementen. Kwaku gaat u ons ook treffen. En dan hopen wij dat u direct zaken kunt doen en de zaken ondersteunen waar nodig. Want we vieren dat gewoon beweging daar, maar het kan beter. Het kan morgen snel. Zullen we zien, meet aan de sma. Meet the people en het verhaal vertellen. Zoveel mogelijk. 600 personen, €50 per persoon. We zien het als een investering, een startkapitaal om zaken te gaan doen met de bank. En wanneer doelen zijn bereikt, dan krijgt u uw geld terug, zo niet. U kunt het ons ook schenken voor de herhaling. Oké? Eigenlijk heeft de bank ons uitgedaagd. Als wij met 3 ton komen, lenen ze ons 1 miljoen. Nou, dan 1 miljoen, die kan zitten wel ernstig gebouwd. Maar die uitdaging moeten wij als Surinamers aanvaarden. En we moeten het laten zien dat het kan. En dan krijgt het meer geloofwaardigheid ook, hè. Want daar gaat het om. If you want us aan echt, dem sorry, taki ab draagkracht. Ja bakamang. Die abisma se bribi nu. Die abisma se bribi in adreng. Sma, sa e bribi, tak u kan do egisam. Nou, dat is de uitdaging. Dus, het ligt aan ons. Miku konangamoni. Miku sording. Takuwani en Umang. En de rest zal volgen. Oké, dat neem. Maar ik zie u graag tijdens de actie van aanstaande 1 juni bij Mart, Lucia Vanenburg en crew, Tori en Chatori. Die groep doet het apart. En dat vinden we ontzettend goed. We vinden het fijn dat programmamakers hun schouder onder de zaak zetten. Dat hoort zo. Eigenlijk hoort iedereen dat te doen. Maar goed, niet iedereen is in staat om zich zodanig in te spannen. Maar bij deze complimenten aan de groep van Tori Echatori, die continu de zaak bekend maakt op de maandag wanneer ze er zijn. En hopen dat inderdaad zo snel mogelijk een gebouw komt. All right.
Ik vond het fijn om u weer te spreken.

spreken, zaken te verhelderen. En ik wens u heel veel succes met alles wat u doet. Maar natuurlijk ook niet vergeten om Mark te blijven ondersteunen op uw eigen manier. Ja, dat kan. Atanso, de Otralisbaka, Normen op straat, in een extra aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking.

Ja, misschien is het nodig om u te vertellen wat u als vertrouweling van Mart terugkrijgt. Althans, voorlopig. Het moet nog gaan groeien. Als bewijs van inschrijving krijgt u van Mart de vertrouwelingspas. Het is een waardevolle pas, maar dat stijgt na gelang de tijd. Vertrouwelingen maken aanspraak op een retourticket tijdens de jaarlijkse verloting. Bezitters van een pas des Mart vertrouwelingen krijgen op den duur steeds meer privileges bij de Mart aangesloten organisaties. U moet denken aan korting bij de sponsors tijdens feesten en andere evenementen. U kunt zich alleen, gezamenlijk, maar ook in groepsverband inschrijven als vertrouweling van Mart. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaalbedrag, het totaal afgesproken bedrag, het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaal afgesproken bedrag het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Dat is in het kort een beetje achtergrondinformatie betreffende de vertrouwelingen. Natuurlijk zullen er ook andere individuele acties komen. Acties waarbij u kunt doneren naar draagkracht, zoals eerder gezegd. We kunnen niet voor u gaan bepalen hoeveel u mag of moet geven. Maar dat van de vertrouwelingen is iets aparts. Is natuurlijk ook een bewijs naar de gemeente toe, maar ook naar de banken. Dat het nodig is dat wij, Surinamers, zelf in staat zijn om een gebouw te kopen. En ja, als u zegt kopen, dan is het ook geen 5 cent tegenwoordig. De prijzen stijgen. Waar u rekening mee moet houden dat de tarieven van vastgoed steeds hoger worden. Dus we moeten zo snel mogelijk toeslaan en kijken naar een mooi geschikte pand. Ergens op een, als je dat mij vraagt, industrieterrein. Waar wij niet tot last zijn van anderen en anderen niet van ons. Dat is het. Uit eerdere ervaringen weten we dat buren soms snel kunnen verenigen en dan kunnen ze een investering teniet doen. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dus dat zijn afspraken die we keihard nu van tevoren gaan maken. Letten op de plek waar het terecht komt. Wat mag daar gebeuren? Wat zijn de bestemmingsplannen? Wat ligt er omheen? Is het goed bereikbaar? Ook met het openbaar vervoer, parkeergelegenheid. Al die zaken moeten ook in acht worden genomen. Kortom, ik hoop dat ik u hiermee een beetje heb gemotiveerd, gestimuleerd om tot actie over te gaan. Want het blijven wantrouwen of verdenkingen, het doemdenken, dat is niet meer van deze tijd. U merkt het, er komen hier steeds meer expats in het land. En ze kopen huizen. Ze nemen geen risico. En als ze het hebben gekocht en willen verkopen, dan doen ze dat later desnoods. Maar mensen investeren nu hard in Nederland en het liefst ook in groepsverband. Want soms kan je het niet alleen doen hoor. Het is geen makkie om het alleen te doen. Groepsverband, zo doen ze het. Soms ziet u een shawarmazaak of een Turkse restaurant. Dan moet u niet gaan denken dat het van een eigenaar is of van één eigenaar. Nee, het is een consortium. Er zijn verschillende families die hun nek uitsteken en ook de zaak onderhouden. Dat komt ook bij kijken, hè? Wie doet wat? Wie doet wat wanneer? Dus in groepsverband kan je altijd een soort taakverdeling organiseren. Meld u zich aan, misschien heeft u andere ideeën. Ik hoor u graag, maar dit is Mart. En Mart heeft gezegd, luister, we mogen niet ontevreden zijn met de actie tot nu toe. De actie hebben we gedaan alleen maar op de radio, hè? Dus niet op straat. Maar gewoon op de radio alleen bekendmaken, roepen. Acties, waaronder die van Lucia ook. Nou, en dan mogen we zeggen dat we tot nu toe het bedrag, het officieel bedrag dat op onze aparte marktrekening staat,
ten behoeve van het gebouw is op dit moment 44.486 euro en 28 cent. Natuurlijk kunt u zeggen van met zo'n bedrag kan je nog geen gebouw kopen. Dat weten wij. Dat beseffen we ook. Maar onderschat het niet om zo'n bedrag bij elkaar te krijgen. Dus dat wil zeggen dat er mensen zijn, vertrouwelingen, die op hun manier een bijdrage al hebben geleverd en hebben laten zien dat ze het menen met de organisatie Maart en dat de behoefte er is. Het bedrag is nog niet toereikend om zaken te doen, maar het is een prestatie. Alleen maar op de radio gezegd en is er aan ons al toevertrouwd het bedrag wat ik u net heb genoemd. Ik mag het nog eens een keer herhalen voor alle zekerheid. 44.486 euro en 28 cent. Nou, dat haal je niet zomaar uit je achterzak. Dus dankjewel degenen die al hebben gedoneerd of hebben meegedaan met de actie. Dus die mensen verdienen een schouderklopje en een pluimpje. En vertrouwen, dat moet er zijn. Als er geen vertrouwen is, dan zijn we ten dode opgeschreven. Dou lassie. Dou na not te organiseren, not to ne win moro. Moet een vertrouwen schrijven. Dan, als ze zo lassie kan lassie. Dus bij deze heb ik mijn best gedaan om u over de streep te trekken. Jeepje dekati, nakrak die motivatie. Voor doe mee ook toe. No libe abra, die trouwang, if you man. If you no man, in no man. Maar if you man, je leveren om bijdragen. Zo far al ik zij kan. Abu, utaki, grantang. Oké, tamboom. Oh ja. Het programma Maart op straat heeft geen vaste zendtijd. Anytime kan het gelanceerd worden. Dan weet u dat ook. Maart op straat, u kunt het ook doen. Begint gewoon met uw telefoon te praten op uw telefoon. En het geluid is verstaanbaar. Dus maakt u gebruik van. U kunt het ook doen. Atazo. I know me want one day. I know me want one day. Boy, long to me. I look who I know.

0: de lijn Stuart weg. Deze metro gaat richting Centraal Station.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Ook een special big up en show out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam.

0: volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal, Roseline Daan, heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Suriname's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangsruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bova gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting als uiteengezet in de jaarrede door haar excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
2: Dit is MART, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegde daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoe en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Geen idee.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ik heb Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.